0: Het record als warmste dag sinds 1947 met 30 graden gemiddeld. En in Parijs werd het 40,9 graden. In Groot-Brittannië noteerde het Zuid-Engelse dorpje Wigan Holt 35,8 graden. Het hoogste ooit voor juni. De evacuatie van ongeveer 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Perzische Golf zal enkele weken in beslag nemen. Ongeveer 600 schepen kunnen nu stapsgewijs weg nu Iran de straat van Hormuz heeft geopend als onderdeel van een vredesakkoord met de Verenigde Staten. De Internationale Maritieme Organisatie hoopt dat ongeveer 50 schepen per dag door kunnen. In Venlo heeft de politie een man aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht. De mishandelingen vonden vorige week plaats in de nacht van donderdag op vrijdag om 2:00 en 2:30 op de Potgieterstraat en aan de Leidse Veer. De vrouwen werden van hun fiets getrokken en fors mishandeld met onder andere een nekklem. De Verenigde Staten en Iran komen eind deze maand voor de tweede keer samen voor technisch overleg om de Iran-oorlog definitief te beëindigen. Dat vindt plaats op 29 of 30 juni waarschijnlijk in Zwitserland. Delegaties ontmoeten elkaar zondag in Zwitserland voor het eerst sinds ze een voorlopig akkoord sloten. Er spraken af dat de werkgroepen komen om over nucleaire zaken en sancties te onderhandelen. Het weer nog. Vannacht daalt de temperatuur in het noorden naar 17 tot 19 graden, terwijl het in het midden en zuiden aan het eind van de nacht nog steeds 20 tot 23 graden is. Morgen wordt het in het zuidoosten bloedheet. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading, jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Tot diep in de late uurtjes. Dit is Girl Power.
1: Vandaag doe ik wat anders met mijn haar. Ik stel mezelf een hele goede vraag. Hoe kan ik anders? Hoe word ik beter dan ik was? Gisteren ging het beter dan vandaag.

0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Europa zucht onder een intense hittegolf met nieuwe warmterecords, uitvallende elektriciteitsnetwerken en gesloten scholen. Frankrijk brak woensdag het record als warmste dag sinds 1947 met 30 graden gemiddeld. En in Parijs werd het 40,9 graden. In Groot-Brittannië noteerde het Zuid-Engelse dorpje Wigan Holt 35,8 graden, het hoogste ooit voor juni. De evacuatie van ongeveer 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Perzische Golf zal enkele weken in beslag nemen. Ongeveer 600 schepen kunnen nu stapsgewijs weg nu Iran de straat van Hormuz heeft geopend als onderdeel van een vredesakkoord met de Verenigde Staten. De Internationale Maritieme Organisatie hoopt dat ongeveer 50 schepen per dag door kunnen. In Venlo heeft de politie een man aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht. De mishandelingen vonden vorige week plaats in de nacht van donderdag op vrijdag om 2:00 en 2:30 op de Potgieterstraat en aan de Leidse Veer. De vrouwen werden van hun fiets getrokken en fors mishandeld met onder andere een nekklem. De Verenigde Staten en Iran komen eind deze maand voor de tweede keer samen voor technisch overleg om de Iran-oorlog definitief te beëindigen. Dat vindt plaats op 29 of 30 juni waarschijnlijk in Zwitserland. Delegaties ontmoeten elkaar zondag in Zwitserland voor het eerst sinds ze een voorlopig akkoord sloten. Er spraken af dat de werkgroepen komen om over nucleaire zaken en sancties te onderhandelen. Het weer nog. Vannacht daalt de temperatuur in het noorden naar 17 tot 19 graden, terwijl het in het midden en zuiden aan het eind van de nacht nog steeds 20 tot 23 graden is. Morgen wordt het in het zuidoosten bloedheet. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: En wat heb jij gedaan?
1: Girl power at night.

0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Europa zucht onder een intense hittegolf met nieuwe warmterecords, uitvallende elektriciteitsnetwerken en gesloten scholen. Frankrijk brak woensdag het record als warmste dag sinds 1947 met 30 graden gemiddeld en in Parijs werd het 40,9 graden. In Groot-Brittannië noteerde het Zuid-Engelse dorpje Wigan Holt 35,8 graden, het hoogste ooit voor juni. De evacuatie van ongeveer 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Perzische Golf zal enkele weken in beslag nemen. Ongeveer 600 schepen kunnen nu stapsgewijs weg nu Iran de straat van Hormuz heeft geopend als onderdeel van een vredesakkoord met de Verenigde Staten. De Internationale Maritieme Organisatie hoopt dat ongeveer 50 schepen per dag door kunnen. In Venlo heeft de politie een man aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht. De mishandelingen vonden vorige week plaats in de nacht van donderdag op vrijdag om 2:00 en 2:30 op de Potgieterstraat en aan de Leidse Veer. De vrouwen werden van hun fiets getrokken en fors mishandeld met onder andere een nekklem. De Verenigde Staten en Iran komen eind deze maand voor de tweede keer samen voor technisch overleg om de Iran-oorlog definitief te beëindigen. Dat vindt plaats op 29 of 30 juni waarschijnlijk in Zwitserland. Delegaties ontmoeten elkaar zondag in Zwitserland voor het eerst sinds ze een voorlopig akkoord sloten. Er spraken af dat de werkgroepen komen om over nucleaire zaken en sancties te onderhandelen. Het weer nog. Vannacht daalt de temperatuur in het noorden naar 17 tot 19 graden, terwijl het in het midden en zuiden aan het eind van de nacht nog steeds 20 tot 23 graden is. Morgen wordt het in het zuidoosten bloedheet. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

ooit eens iemand zegt dat je stoppen moet met je dromen, dat je wereld vol en smerig is.

0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Europa zucht onder een intense hittegolf met nieuwe warmterecords, uitvallende elektriciteitsnetwerken en gesloten scholen. Frankrijk brak woensdag het record als warmste dag sinds 1947 met 30 graden gemiddeld en in Parijs werd het 40,9 graden. In Groot-Brittannië noteerde het Zuid-Engelse dorpje Wigan Holt 35,8 graden, het hoogste ooit voor juni. De evacuatie van ongeveer 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Perzische Golf zal enkele weken in beslag nemen. Ongeveer 600 schepen kunnen nu stapsgewijs weg nu Iran de straat van Hormuz heeft geopend als onderdeel van een vredesakkoord met de Verenigde Staten. De Internationale Maritieme Organisatie hoopt dat ongeveer 50 schepen per dag door kunnen. In Venlo heeft de politie een man aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht. De mishandelingen vonden vorige week plaats in de nacht van donderdag op vrijdag om 2:00 en 2:30 op de Potgieterstraat en aan de Leidse Veer. De vrouwen werden van hun fiets getrokken en fors mishandeld met onder andere een nekklem. De Verenigde Staten en Iran komen eind deze maand voor de tweede keer samen voor technisch overleg om de Iran-oorlog definitief te beëindigen. Dat vindt plaats op 29 of 30 juni waarschijnlijk in Zwitserland. Delegaties ontmoeten elkaar zondag in Zwitserland voor het eerst sinds ze een voorlopig akkoord sloten. Er spraken af dat de werkgroepen komen om over nucleaire zaken en sancties te onderhandelen. Het weer nog. Vannacht daalt de temperatuur in het noorden naar 17 tot 19 graden, terwijl het in het midden en zuiden aan het eind van de nacht nog steeds 20 tot 23 graden is. Morgen wordt het in het zuidoosten bloedheet. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Hardstyle Festival DEFCON 1 beperkt vrijdag en zaterdag de capaciteit vanwege verwachte hitte. Alleen bezoekers met een weekendticket worden toegelaten, wat 15.000 minder bezoekers per dag betekent. De organisatie heeft deze maatregel genomen voor de veiligheid en gezondheid van bezoekers en medewerkers. Dagkaarthouders voor vrijdag en zaterdag krijgen informatie over de terugbetaling. NAVO-secretaris Mark Rutte heeft bij president Trump gepleit voor nuance in diens kritiek op Europese bijdrage aan de oorlog met Iran. Rutte stelde dat 4.000 tot 5.000 Amerikaanse toestellen van de Europese basis zijn opgestegen, waaronder vanuit Boekarest. Hij karakteriseerde kritische punten als geïsoleerde gevallen en benadrukte dat de Europese bondgenoten de Verenigde Staten gewoon steunen. Het constitutioneel hof in Tsjechië heeft bepaald dat president Pavel mag afreizen naar de NAVO-top volgende maand in Ankara. De regering onder premier Babiš had Pavel niet in de officiële delegatie opgenomen, waarop de president naar het hof stapte. Pavel betoogt dat het leiden van de delegatie onder zijn bevoegdheid valt, zoals ook vorig jaar het geval was. Europa zucht onder een intense hittegolf met nieuwe warmterecords, uitvallende elektriciteitsnetwerken en gesloten scholen. Frankrijk brak woensdag het record als warmste dag sinds 1947 met 30 graden gemiddeld en in Parijs werd het 40,9 graden. In Groot-Brittannië noteerde het Zuid-Engelse dorpje Wiggenhold 35,8 graden, het hoogste ooit voor juni. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur in korte tijd aanzienlijk. Het zuidoosten krijgt te maken met tropische waarden van 36 tot 37 graden. Elders ligt het maximum tussen de 30 en 35 graden, terwijl het noorden met 26 tot 29 graden koeler blijft. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan nog files op de A12, de naar richting Utrecht, tussen Gouda en Reewijk en kwartiervertraging, dat is de nasleep van een ongeluk. A67, Venlo richting Eindhoven, tussen afrit Zomeren en Geldrop, 10 minuten oponthoud, er staat een vrachtwagen met pech. En op de A325 Nijmegen richting Arnhem, tussen Elst en het Gelredome, 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Hardstyle Festival DEFCON 1 beperkt vrijdag en zaterdag de capaciteit vanwege verwachte hitte. Alleen bezoekers met een weekendticket worden toegelaten, wat 15.000 minder bezoekers per dag betekent. De organisatie heeft deze maatregel genomen voor de veiligheid en gezondheid van bezoekers en medewerkers. Dagkaarthouders voor vrijdag en zaterdag krijgen informatie over de terugbetaling. NAVO-secretaris Mark Rutte heeft bij president Trump gepleit voor nuance in diens kritiek op Europese bijdrage aan de oorlog met Iran. Rutte stelde dat 4.000 tot 5.000 Amerikaanse toestellen van de Europese basis zijn opgestegen, waaronder vanuit Boekarest. Hij karakteriseerde kritische punten als geïsoleerde gevallen en benadrukte dat de Europese bondgenoten de Verenigde Staten gewoon steunen. Het constitutioneel hof in Tsjechië heeft bepaald dat president Pavel mag afreizen naar de NAVO-top volgende maand in Ankara. De regering onder premier Babiš had Pavel niet in de officiële delegatie opgenomen, waarop de president naar het hof stapte. Pavel betoogt dat het leiden van de delegatie onder zijn bevoegdheid valt, zoals ook vorig jaar het geval was. Europa zucht onder een intense hittegolf met nieuwe warmterecords, uitvallende elektriciteitsnetwerken en gesloten scholen. Frankrijk brak woensdag het record als warmste dag sinds 1947 met 30 graden gemiddeld. En in Parijs werd het 40,9 graden. In Groot-Brittannië noteerde het Zuid-Engelse dorpje Wigan Holt 35,8 graden. Het hoogste ooit voor juni. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur in korte tijd aanzienlijk. Het zuidoosten krijgt te maken met tropische waarden van 36 tot 37 graden. Elders ligt het maximum tussen de 30 en 35 graden, terwijl het noorden met 26 tot 29 graden koeler blijft. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het begint langzaamaan drukker en drukker te worden onderweg. We zijn zelfs de 100 kilometer file in totaal al gepasseerd. Op de A2 is het druk bij Eindhoven als je onderweg bent vanuit Maastricht. Tussen knooppunt Leendeheide en knooppunt Batadorp een half uur door een ongeluk. Er is één rijstrook dicht. Verder de A2 naar Utrecht. Daar vielen voor knooppunt Del 16 kilometer vanaf Rosmalen, ongeveer 30 minuten door een pechgeval. En op de A12 Den Haag-Utrecht wordt langzamer gereden tussen Harmelen en Houten. 10 kilometer, 25 minuten. Komt er een ongeluk, de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is de laatste kans om te sparen voor spaarmunten om voordelig te klussen in Delft en omstreken. Bij elke 10 euro aan boodschappen bij de Jumbo ontvang je nu 1 spaarmunt. En met 10 spaarmunten krijg je 10 euro korting op je klusmaterialen bij Bauhaus Den Horen. De bouwmarkt voor huis, tuin en werkplaats. Deze actie is geldig bij alle Jumbo-vestigingen in Delft, De Lier en Schavenzande. Dat is lekker sparen voor je huis. Kijk voor de voorwaarden in de winkel.
3: Begin je morgen goed met vallen en opstaan op Girl Power Radio.
4: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: hele goede morgen. Het is heel vroeg, iets over 7, 25 juni 2026 en je luistert naar Vallen en Opstaan. Goedemorgen Pasquinel.
1: Goedemorgen.
0: Wat een mannenochtend hier vandaag.
1: Ja, het is weer een mannenochtend. Ja, dat hebben we vaker gedaan. Hè?
0: Ja, dat hebben we zeker vaker gedaan. Dat is, ik vind dat ontzettend leuk.
1: Ja, ik vind het gezellig. Ik hoop dat de luisteraars het ook leuk vinden.
0: Dat hoop ik ook. Laat het even weten wat jij ervan vindt. Je kan meekijken in de Twitch ook. Dan zie je ons lekker zitten in een bloedhete studio. En omdat het een mannenochtendje is, heb ik echt een mannenvraag voor je.
1: Vraag, zal ik zeggen.
0: Ja, ik zal je zo even vertellen wat ik in mijn hoofd heb. Maar eerst even naar de belangrijke zaken. Want het is natuurlijk elke dag wel de dag van iets of iemand.
1: Ja, dit was de dag waar ik mijn tong over struikelde. Ja, net, tegen jou vertelde. Ja.
0: Wil je het eens proberen om het uit te spreken? Wat voor dag het is vandaag? Ja, je bent nu ondertussen, je zit, even kijken. Ja, je mag... Ja, je bent heel diep aan het oefenen nu. Ik zie hem ook zwaar geconcentreerd naar zijn scherm kijken. Hij schudt nee. Hij heeft zoiets, ja, wat is het? Ja, probeer het eens, Komt-ie.
1: Vitiligodag.
0: Nog een keertje?
1: Vitiligodag?
0: Bijna.
1: Nou, moet jij me helpen.
0: Oké, vitiligodag.
1: Oh, vitilitodag.
0: Nou, vitiligodag, ja.
1: Is mijn, ik breek mijn tong erover gewoon.
0: Ja, ik heb het door.
1: Ik zei het net al tegen je. Ik kan het bijna niet uitspreken.
0: Het is inderdaad Wereld Vitiligodag. En vitiligo is die huidaandoening met al die vlekjes.
1: Ja.
0: Het komt ongeveer bij, niet zo heel veel mensen voor.
1: 1% of zo?
0: Ja, zoiets geloof ik. En in Nederland zijn dat 170.000 mensen. En het zorgt eigenlijk voor dat je huid geen pigment aanmaakt. En dan krijg je van die kleine...
1: witte vlekjes, hè?
0: Juist. Ja. En ik liep toevallig afgelopen zaterdag op een festival. En daar liep een vrouw rond en die had ook vitiligo. En ik vond dat zo mooi. Ik vond dat echt... Ik zat naar te kijken en ik dacht... Wauw, je bent een soort wandelend kunstwerk. Ja. Maar ja, vaak zijn mensen wel zelf niet heel blij mee of heel onzeker over.
1: Ja, maar nou kom ik verleden keer op Insta. Dat was 2 weken. Nou weet ik niet of het waar was. Maar het was bij een of andere modeshow. En die vrouw die zat in het publiek.
0: Ja.
1: En die was voor de helft. Ene kant donker.
0: Ja.
1: En de andere kant spierwit. En dan die kant waar ze wit was, had ze ook een heel blauw oog.
0: Wow.
1: Wow. Dus het liep precies zo door de helft. En of het nou gefotoshopt was of doen. En er stond bij van iedereen is mooi hoe die is. En dat ik dacht van zo. Maar dat was apart.
0: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. En dan een strakke lijn over het midden.
1: Strakke lijn. Ik ga kijken of ik die foto's ook kan vinden.
0: Ja, ga dat zeker kijken.
1: Gaan we
0: kijken.
1: Even doen. Maar ja, dat soort dingen ontstaan dus ook. De natuur blijft toch iets aparts, hè?
0: Ja, de natuur blijft zeker iets aparts. En dat is ook waar vandaag de dag over gaat. Het stigma rondom vitiligo mag weg. Omdat mensen dus over het algemeen redelijk soms wel onzeker over zijn. Of er zijn vooroordelen over vitiligo.
1: Ja, ik denk dat we allemaal wel eens ergens onzeker over zijn bij ons lichaam. We zijn niet allemaal tevreden,
0: nee.
1: Denk ik. Maar ja, zoiets is gewoon een sneu als je daarmee zit, eigenlijk.
0: Ja, ik denk ook, ik vind het, je bent prachtig zoals je bent. Dat is eigenlijk, omarm jezelf. Ja. Zowel, vooral je uiterlijk, want daar kun je vrij weinig aan doen. Zonder al te veel consequenties.
1: Ja, maar...

0: Rain Me In, Sam Fender en Olivia Dean. En het is een echte mannenochtend hier bij Girl Power Radio. Het is deze ochtend namelijk zo dat Pasquinel en ik, Hugo, hallo, goedemorgen, hier in de studio zitten.
1: En goedemorgen nogmaals van Pasquinel.
0: Hey, hallo. Hey. Wat heb jij een heerlijk Curaçao hoedje op. Echt, ja, werkelijk waar. Ik kwam binnen.
1: Jij zegt het is zomers, maar het voelt hier al zomers, hè?
0: Ja, het voelt hier echt al wel 30 graden plus. Ja, dat klopt.
1: Nee, ja, ik kom natuurlijk net van het eiland af.
0: Oh, je bent natuurlijk daarheen geweest.
1: Ja, dus het was fantastisch. Ja? Ik heb weer genoten. Het was weer veel te kort. Zelfs iedere vakantie voor iedereen waarschijnlijk.
0: Ja, dat zal.
1: Maar ik heb mooie dingen meegemaakt. Ik heb zelfs het voetbal daar meegemaakt van Curaçao. Dat was geweldig.
0: Wedstrijd daar gekeken. Ja, was volop in de eerste. Hoe was dat?
1: Ja, dat was geweldig. Als je de beleving ziet van die mensen, de emotie die daar speelt om zo'n wedstrijd heen. Ja, dat is... Ja, gewoon heel mooi om te zien.
0: Hartverwarmend.
1: Ja, hartverwarmend, ja. Eigenlijk gewoon een kippenvelmomentje. Zelfs tranen in mijn ogen kreeg ik.
0: En welke wedstrijd heb je gezien, zei je?
1: Ik heb de eerste wedstrijd gezien. Dat was Curaçao-Duitsland.
0: Dus dat ene goal wat
1: ene doelpunt. Dat als jij weet wat voor emotie dat losmaakte. Wij zaten op een gegeven moment op een heel groot terras. En achter ons was een heel groot scherm, een heel groot plein.
0: Ja.
1: Maar dat was bloedverziekend heet. Wij zaten echt op het terras onder een parasol. En wij konden gewoon lekker beeld kijken. Maar uiteindelijk zenden hun NOS uit.
0: Ja.
1: Dus dat loopt iets achter.
0: Oké, ja.
1: Dus achter ons was een groot plein. Op dat terras zaten heel veel loco's. Ja, en een oudere man zat op zijn mobiele telefoon die wedstrijd schijnbaar anders te volgen waar het voorliep. En uiteindelijk springt die man op dat terras, gaat staan schreeuwen en iedereen kijkt, zijn kleinkinderen kijken hem ook. Maar hij was zo blij dat hij niet kon vertellen wat er aan de hand was. Hij was alleen maar aan het schreeuwen en aan het juichen. En 3 seconden achter ons gaat dat plein helemaal los. Waardoor ik wist van, daar gaat een doelpunt vallen. Dus op het moment dat die aanval startte, stond iedereen al klaar. Nou, toen kwam dat doelpunt. Mensen juichen, huilen, springen in elkaars armen. Fantastisch.
0: Oh, wauw. Wat fantastisch om mee te maken.
1: Uiteindelijk eindigt het in 7-1. En reden de auto's nog steeds toeterend rond. Mensen waren blij. Het maakt niet uit. We hebben 1 doelpunt gescoord op het, op een WK. Dat was al voor hun iets... Ja, wat ondenkbaar was.
0: Ik moet ook zeggen, ik zie dan die interviews met die supporters. En die liefde die zij hebben. En die trots die zij bij zich dragen.
1: Fantastisch.
0: Dat hun mannen daar helemaal aan de andere kant van de wereld in Amerika. Op die velden staan te shinen. Dat is geweldig. Ja. En dan vervolgens gelijk spelen, hè? Gewoon een punt binnenharken.
1: Toen zat ik net in het vliegtuig terug. Heb ik net gemist. En dat vond ik echt jammer. Maar
0: zonde.
1: We kunnen niet alles hebben.
0: Nee, we kunnen inderdaad niet altijd 6 gooien en altijd aanwezig zijn. Maar je hebt in ieder geval een wedstrijdje meegemaakt daar op Curaçao. En de sfeer geproefd. Zijn er nog nieuwtjes waarvan die jou zijn opgevallen?
1: Ja, ik krijg net binnen dat adviesorganisatie pleit voor ingrijpende koerswijziging op de woningmarkt.
0: Oké, weet je dat? Het klinkt moeilijk.
1: Ja, het college van Rijksbouwmeesters en Rijksadvies pleit voor een ingrijpende koerswijziging op de woningcrisis in Nederland aan te pakken. Volgens het adviesorganisaat van Rijksoverheid is het een eerlijker woonstijl noodzakelijk om de kansongelijkheid in de woningmarkt te verminderen.
0: Wat? Dit klinkt een beetje zo op de vroege morgen. Ik moet nog een beetje wakker worden. Mijn koffie is nog niet op. Abracadabra, cabra, cabri, cabru.
1: Ja, er zijn altijd mensen die weer wat willen en dan zijn er weer anderen op tegen. En ja, wat moeten we ermee? We moeten gewoon gaan bouwen, want er komen steeds meer mensen binnen. We worden steeds groter als land.
0: Ja.
1: Maar als je niet gaat bouwen, dan gaan we heel snel in een crisis. We zitten al in een crisis, maar dan... Ja, maar ja, als we aan het bouwen zijn, dan hebben we weer een CO2-uitstoot of een stikstofprobleem waar we door weer niet mogen bouwen. Of er is weer een of andere kever in dat gebied die beschermd is, waardoor we niet mogen bouwen. Ja, dan gaan we op een gegeven moment vastlopen.
0: En nu is dat...
1: Ja, nu is er een verhaal. Ik heb hem verder kijken of er nog verder iets bij staat.
0: Nou, laten we even induiken, want het klinkt wel interessant. Het klinkt belangrijk.
1: Ja, we gaan er even induiken, want het is allemaal reclames. Het is weer op zo'n site, weet je waar. Wij vonden het van die reclames tussendoor staan. Dus het is weer van alles loopt er door, behalve het goede nieuws. Maar ik ga zo nog even verder zoeken.
0: Ja, helemaal goed. Dan gaan wij ondertussen eventjes luisteren naar de vrouw met de vleesjurk. Ze had hem deze keer niet aan, maar ze zingt wel heel lekker dit nummer. Shape of a Woman.

0: van Noise in My Head, Soul One, op deze mannenochtend hier op Girl Power Radio. Ja, want het is, je hoort mij, Hugo, en aan de andere kant van mijn tafel zit Pasquinel. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hey, ben je eruit?
1: Ja, nou, uit. Het is een heel verhaal en eigenlijk wordt er niet heel veel duidelijk gezegd wat ze er echt aan gaan doen.
0: Nee, want we hadden het inderdaad over opmerkelijk nieuws. Jij was een nieuwtje tegengekomen over woninghuizen, markt, dingen. Ja. Wie die kop nog één keertje voorlezen?
1: Die kop. Het staat dat het college van Rijksbouwmeesters en Rijksadviseurs pleiten voor een ingrijpende koerswijziging om de woningcrisis in Nederland aan te pakken. Volgens het adviesorgaan in de Rijksoverheid is een eerlijke woonstijl noodzakelijk om kansongelijkheid op de woningmarkt te verminderen.
0: Ja, en toen dacht ik gelijk, abracadabra, mijn koffie is nog niet op. Wat betekent dit allemaal? En ja, ben jij daar een beetje
1: ingedoken. Nou, eigenlijk waar het op neerkomt is dat ze mensen gaan belasten die meerdere huizen heeft.
0: Oké.
1: Dus, maar dan denk ik van, oké, die belast je. Maar die woningen zijn er, die staan niet leeg naar mijn idee.
0: Nee, ja, precies.
1: Dus die zullen mensen waarschijnlijk, weet je, ze noemen dat huisjesmelkers, maar oké, die zullen ze het wel verhuren. Dus waarschijnlijk zit dat vol.
0: Ja.
1: Maar die gaan dus meer belasting betalen. Ze gaan het platteland wat leeg komt met boeren, daar willen ze op gaan bouwen.
0: Ja.
1: En daar willen ze dan gaan bouwen met, ja, hoe moet ik het zeggen, met duurzame stoffen.
0: Ja, precies.
1: Dus eigenlijk wat iedereen heeft gezegd, de boeren gaan eruit en die moeten eruit om huizen te bouwen. Dat blijkt nu tussen de regeltjes door een beetje het geval te zijn.
0: Dus eigenlijk is het helemaal niks nieuws. Het is behalve dat ze zeggen...
1: Wat ze hier nou gelijk aan vinden, om gelijk te trekken. Ja, ze vinden dus dat mensen die meerdere huizen hebben meer belasting moeten gaan betalen en hoger belast moeten gaan worden. Nou, dus mensen die vroeger goed gewerkt hebben en één of twee huisjes geïnvesteerd hebben in steen, die worden dus nu weer belast.
0: Met andere woorden, ja, wat er nou precies gaat gebeuren, want het is ook nog een advies. Er wordt nog helemaal niks concreets uitgehaald. Ja, het is een rapport met een advies met woorden, heel veel woorden.
1: En eigenlijk allemaal omwegetjes om eigenlijk gewoon te zeggen, we gaan wat huisjes bouwen en we kunnen wel gaan bouwen, want we doen het duurzaam. Dus dat zal dan wel weer te maken hebben met het stikstof, zodat ze daar weer kunnen zeggen, ja, maar dit is duurzaam. Dus dit geeft niet zoveel CO2.
0: Oké. Nou,
1: ja, het leek een hele leuke kop, maar uiteindelijk zijn we er niks wijzer van geworden.
0: We zijn er helemaal niks van wijzer. Zoals ik al zei, woorden.
1: En belasting. En nog eens woorden.

0: Hey Pas.
1: Ja, je had een vraag voor mij.
0: Ja, ik heb zeker een vraag voor jou. Ben je een beetje een uitleggerige man?
1: Een wat?
0: Een uitleggerige man. Uitleggerig. Hou je
1: van
0: uitleggen?
1: Ja, je hoort het wel. Ik praat veel, hè?
0: Je praat veel, oké. Okay. Nou, er is dus onderzoek naar gedaan. En het is wel interessant.
1: Oké. Okay.
2: Heb jij je dagelijkse dosis girl power al gehad? Girl power. Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
3: Dit is Tim Schaap van de ANBB. De ochtendspits is in volle gang en er zijn een paar bijzonderheden om uit te lichten. Allereerst de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg. Een file van 11 kilometer en 15 minuten door een pechgeval. Dan de A4 naar Amsterdam tussen Ypenburg en Zoeterwoude. 25 minuten extra door een pechgeval. De rechterrijstrook is dicht. En een ongeluk bij Houten op de A12 Den Haag-Utrecht. De rechterrijstrook is dicht, want er is een bestelbus op een pijlwagen gebotst. De vertraging is 30 minuten vanaf Woerden. Het duurt nog tot 8:30 deze ochtend. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Begin je morgen goed met vallen en opstaan.

0: Kan jij echt heel mooi lopen en daarbij je voet ook goed afrollen en dan je linkerarm en je rechterbeen kruiselings goed gecoördineerd op hetzelfde moment bewegen? En kan je dat ook nog eens tegelijkertijd met iemand anders op precies dezelfde manier? Dan hebben wij de sport voor jou gevonden. Wat kan je me vertellen over Pair Nordic Walking Skill Competition?
1: Pair Nordic Walking Skill Competition. Thanks, Deb, voor deze vraag. Er was iets sneller dan ik had verwacht. Ik wilde nog zeggen, Deborah komt elke donderdag met een bijzondere, bijzondere sport.
2: Dit klinkt heel bijzonder, ja.
1: En dit klinkt heel bijzonder.
2: Ik begrijp niet wat het eigenlijk moet voorstellen, dit.
1: Ze zei Pair Nordic Walking.
2: Ja, Pair Nordic Walking. Met z'n tweeën, tegelijkertijd je benen gekruist of zoiets. Wat ging het allemaal?
1: Een vreemde manier van lopen, vind ik dat.
2: Ja. Dat... Iets van snel wandelen, maar dan met X-benen of zo? Of
1: snel, ja, dat inderdaad. Een soort, ja, wat, hè? Hele inclusieve sport misschien. Ik weet het niet. Pair Nordic Walking. Pair, ik zou zeggen duo, met z'n tweeën. Pair.
2: Ja, dat was sowieso. Ik hoor met z'n tweeën tegelijk. Oh, met z'n tweeën tegelijk. Dus misschien elkaars benen gekruist of zo. En dan...
1: Synchroon wandelen?
2: Ja.
1: Zou
2: ja,
1: dat het zou zijn?
2: Het zijn, maar zij vindt sporten. Is echt ongekend, hè?
1: Het is werkelijk waar. Ik hoorde haar laatst iets met omgekeerd tegengesteld schaken of zo. Nou ja, in ieder geval Pair Nordic Walking. Wat is het? Wat is het? Wat is het? We gaan ons hoofd er even over breken. Pair Nordic Walking. Eens even zien. Even denken, wat zou dat kunnen zijn? Ja, ik heb geen idee. Eens even zien. Gelukkig is Deborah ook altijd daar om een uitleg erbij te sturen. Dus die ga ik er eventjes bij pakken. Niet terwijl wij ondertussen even luisteren naar Taylor Swift. En die heeft ook wel een toepasselijk liedje voor deze sport. Die zegt, look what you made me do. Nou, ik weet niet of Pair Nordic Walking daaronder valt. Maar ik denk dat wel mensen reageren op deze manier op het moment dat wij die sport gaan uitoefenen.
2: Wij gaan het even uitzoeken.
1: Wij gaan het heel even uitzoeken. En dan kom ik nog even terug over die uitleggerige man. Want daar was jij een beetje van onder de indruk.
2: Ja, ben ik benieuwd.
1: Ja. Maar eerst Pair Nordic Walking en Taylor Swift.

0: do, look what you just made me do.
1: Look what you made me do. Nou, we hebben ondertussen even uitgezocht. Dat is what we do hier in de studio van Girl Power Radio bij Vallen en Opstaan. Even gekeken wat nou per Nordic Walking is.
2: Ik ben heel benieuwd, Hugo.
1: Nou, ik heb het voor je uitgezocht, Bas. Per Nordic Walking is een sport. Ken je Nordic Walking?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, dat is even met die stokken. Dan met ga je zo wandelen, ja. En dan moet je zo met je armen meebewegen. Dat is heel goed voor je lichaam. En dan kruis links meebewegen is eigenlijk het idee van Nordic Walking. En per Nordic Walking is dus eigenlijk niet heel veel anders dan dat je het in een...
2: Met z'n tweeën doet.
1: Precies. En dan heb je dus in principe bij per Nordic Walking... Even zien, wat staat het hier? Het is eigenlijk gewoon een hele... gezellige sport. Je gaat dus samen lopen, maar dan wel synchroon. Okay. Dat moet je dan op een mooie manier doen en daar kun je dan punten mee verdienen. Je verlengt daarmee je wervelkolom, je houdt je kin strak en je moet je schouders ontspannen voor een mooie Nordic walk.
2: Dus eigenlijk moet je gewoon Ankie van Gunsel op je rug zetten.
1: Sorry?
2: Ankie van Gunsel op je rug zetten. Weet je, dan zet je me heel netjes.
1: Ja,
2: gewoon
1: en dan gaan huppelen. Ja, een bitje in je mond, teugeltjes eraan. Ja, nee, ik denk dat is inderdaad een beetje per Nordic walking.
2: Oké. Okay. Nou dus, ja, maar een gezonde sport. Lekker wandelen.
1: Het prima. Is zeker een gezonde sport. En er zijn ook competities in. Eens even zien. Je hebt, er is zelfs een website, Nordic Walking World League.com. En daar kun je gewoon, als je daarop klikt, dan kom je op een website waar alle informatie over de Nordic Walking te vinden is. Je hebt zelfs rankings van 2026. En mocht je het je afvragen, op dit moment is de beste Nordic Walking Piotr Szczepak uit Polen.
2: Maar... zijn wij nou net gewoon zo dom dat wij hier niet op zijn? Dat wij Nordic Walking gewoon helemaal... dat wij iets heel moeilijks aan het zoeken waren... terwijl gewoon Nordic Walking voor ons gewoon in de volksmond legt?
1: Ja, dat denk ik wel.
2: Wij waren eventjes gewoon... zal het de temperatuur zijn die dat wij gewoon een beetje...
1: Ik denk het. Wij zijn niet al te scherp vandaag.
2: Nee, we hebben net ook gezegd... die nacht was zo heet, hè, vannacht.
1: Ja.
2: Om dan te slapen. Ik was om 3 uur nog wakker, joh.
1: Ja, het schijnt dus ook dat boven de 25 graden... je hersenen per graad 2% afnemen. Dus als het 30 graden is... dan heb je 10% minder capaciteit. Is het 35, heb je alweer 20% minder capaciteit. Okay. Dus op een gegeven moment... ja, bij 50 graden kun je gewoon de helft minder nadenken.
2: Nou, gelukkig is het geen 50 graden. Want als ik hier nog eens de helft vanaf moet, dan denk ik van... komt er dan nog wat uit mijn mond?

0: 9.
1: Nou, dat is fijn. Dan kunnen ze lekker carpoolen. Ik ontmoet je halverwege Suzanne en Freek hier bij de ochtendshow op Girl Power Radio. Vallen en opstaan. Hey, en ik ga nu eindelijk terugkomen op die vraag.
2: Ja, want jij laat mij brainstormen, hè?
1: Over... Ja, wel, hè?
2: Ja, want je wilde het zelfs tussen de muziek door mij niet vertellen waar het over ging.
1: Nee, dat klopt, klopt. Ik vroeg je namelijk of jij een beetje een uitleggerige man bent.
2: Nou, dat heb ik verteld. Ja, ik praat veel. Dus dat neem ik aan dat mensen, als ik iets vertel, dat ik ook wil vertellen waarom ik dat vertel. Dus, ja.
1: En heb je dat dan ook sneller bij vrouwen dan bij mannen?
2: Nee, dat denk ik niet.
1: Nee.
2: Nee, daar zie ik geen onderscheid in. Nee.
1: Nee. Nee. Misschien onbewust?
2: Ja, maar dan weet ik het niet.
1: Nee, dan weet je het niet. Nou, ga er eens op letten. Want er is dus onderzoek gedaan naar het uitleggedrag van mannen.
2: Ja.
1: En dat uitleggedrag van mannen is best wel heftig. Vrouwen worden over het algemeen heel vaak overruled door de uitleg van mannen. Omdat mannen het gewoon heel graag willen vertellen. En dat heeft ermee te maken dat mannen over het algemeen zekerder zijn van hun boodschap en van hun uitleg. Dan dat ze eigenlijk daadwerkelijk zijn. Dus mannen zijn iets zelfverzekerder dan dat ze eigenlijk zelfverzekerder over de dingen die ze weten.
2: Ja.
1: Dan dat ze eigenlijk ook echt daadwerkelijk weten. Dus ze zeggen gewoon heel snel, ja, ik weet hoe het zit. En vrouwen daarentegen, in datzelfde onderzoek, is gebleken dat vrouwen over het algemeen sneller denken, nou, ik denk niet dat ik het zeker weet, dus ik blijf maar een beetje twijfelachtig praten. Waardoor mannen over het algemeen weer denken, ja, maar ik weet hoe het zit, en dan overrulen. En dat zie je in kantoren gebeuren, natuurlijk tijdens een overleg. Als er een vrouw aan het woord is, dat een man zegt, ja, maar het zit zo.
2: Oké. En ik moet er dan op gaan letten. Misschien is dat onbewust, ja.
1: Ja, ik denk, want ik ging bij mezelf nadenken. Nou nee, ik vind het wel leuk om het een en het ander uit te leggen. Maar ik heb niet het idee dat ik vrouwen overrule. Maar ja, toen ik dit onderzoek las, dacht ik, oh shit. Ja, misschien moet ik hier wel gewoon eens even op gaan letten. Misschien moet ik eens gewoon...
2: Nou, ik denk dat ik het bij alle twee... Als ik zit nu zo na te denken, ja, ik ben net zoals nu. Ik ga heel snel door iemands gesprek heen. En dat is niet omdat ik jou wil overroelen, maar dan schiet me iets in mijn hoofd en dan ga ik eigenlijk...
1: Gelijke praten.
2: Ja, dan zit ik te denken en dan denk ik, oh ja, en dan wil ik eigenlijk gelijk... En dan denk ik, kut, iemand was aan het praten. Hou nou eens even je boffel dicht. Maar dat gaat ook bij mij onbewust.
1: Ja. Oh, nu heb ik je ergens bewust van gemaakt. Dat is wel...
2: Nu moet ik... Nou, misschien ga ik er nu beter op letten.
1: Ja.
2: Misschien helpt het. Misschien heb je mij juist nu geholpen.
1: Nou, misschien. Laten we weten. En heel veel vrouwen dus. Want vrouwen schijnen het over het algemeen ook best wel vervelend te vinden. Maar aan de andere kant zijn vrouwen... Vrouwen communiceren gewoon op een net op

0: Een andere manier, vaak door het niet uit te leggen, maar door iets te doen, op een bepaalde manier neer te leggen in de hoop dat de ander dan de boodschap begrijpt. Dat zorgt wel eens natuurlijk voor miscommunicatie, maar ja, ik denk pas dat wij gewoon vaker onze bek moeten houden.
1: Misschien beter.
0: Ja.
1: Muziek.
0: Ja, zullen we dat nu ook maar doen? Hilary Duff wil wat zeggen.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het college van Rijksbouwmeester en Rijksadviseurs pleit voor een ingrijpende koerswijziging om de woningcrisis aan te pakken. Het adviesorgaan doet 6 aanbevelingen in het rapport Thuis in de Toekomst. Deze betreffen het versterken van de positie van minst bevoordeelden, een eerdere toegang tot woningen en publieke regie op de woningmarkt. Het doel is om wonen opnieuw als gemeenschappelijk goed in te richten. De Verenigde Staten mobiliseren hulp voor Venezuela na 2 zware aardbevingen woensdag westen van Caracas. Gebouwen zijn ingestort en mensen zitten onder het puin. De VS sturen zoek- en reddingsteams, medische en humanitaire goederen. Wetenschappers waarschuwen voor mogelijk tienduizenden slachtoffers en grootschalige verwoesting in het land. Hardstyle Festival DEFCON 1 beperkt vrijdag en zaterdag de capaciteit vanwege verwachte hitte. Alleen bezoekers met een weekendticket worden toegelaten, wat 15.000 minder bezoekers per dag betekent. De organisatie heeft deze maatregel genomen voor de veiligheid en gezondheid van bezoekers en medewerkers. Dagkaarthouders voor vrijdag en zaterdag krijgen informatie over de terugbetaling. NAVO-secretaris Mark Rutte heeft bij president Trump gepleit voor nuance in diens kritiek op Europese bijdrage aan de oorlog met Iran. Rutte stelde dat 4.000 tot 5.000 Amerikaanse toestellen van de Europese basis zijn opgestegen, waaronder vanuit Boekarest. Hij karakteriseerde kritische punten als geïsoleerde gevallen en benadrukte dat de Europese bondgenoten de Verenigde Staten gewoon steunen. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur in korte tijd aanzienlijk. Het zuidoosten krijgt te maken met tropische waarden van 36 tot 37 graden. Elders ligt het maximum tussen de 30 en 35 graden. Terwijl het noorden met 26 tot 29 graden koeler blijft. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang en telt nu zo'n 280 kilometer alles bij elkaar opgeteld. Onder andere door een ongeluk op de A12 Den Haag-Utrecht. Bij Nieuwebrug is de weg weer vrij, maar vanaf Gouda duurt de reis nog 30 minuten langer. Een stukje verderop op diezelfde A12 naar Utrecht viel het tussen Harmelen en Houten. 8 kilometer en 20 minuten, daar is nog steeds 1 rijstrook dicht. Dan een pechgeval bij de A12 naar Utrecht vanuit Arnhem. Vanaf Veenendaal ongeveer een half uur vertraging, 15 kilometer langzaam rijden. En tot slot een ongeluk bij Tiel op de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum. Vanaf Ochten 11 kilometer en 40 minuten. De rechterrijstrook is er dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is de laatste kans om te sparen voor spaarmunten om voordelig te klussen in Delft en omstreken. Bij elke 10 euro aan boodschappen bij de Jumbo ontvang je nu 1 spaarmunt. En met 10 spaarmunten krijg je 10 euro korting op je klusmaterialen bij Bauhaus Den Horen. De bouwmarkt voor huis, tuin en werkplaats. Deze actie is geldig bij alle Jumbo-vestigingen in Delft, De Lier en Schavenzande. Dat is lekker sparen voor je huis. Kijk voor de voorwaarden in de winkel.
3: Je luistert naar Vallen en Opstaan op Girl Power Radio.
4: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Lelydorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Nog 36 uur en dan neemt deze powerplaat, maakt deze powerplaat plaats voor een nieuwe. En welke dat gaat zijn, ja, die gaan we nu eventjes doornemen. Want we hebben natuurlijk iedere week een nieuwe powerplaat van de week. En weet je wat ik zo leuk vind, Pascal?
1: Vertel.
0: Nou, dat jij eigenlijk, dat jij vandaag dan de primeur krijgt van welke, voor jou dan?
1: Ja, voor mij is dat de primeur, ja.
0: Wat welke powerplaten er deze week kanshebbers zijn?
1: Ja, ben benieuwd.
0: Ja, tot vanavond 6 uur kun jij stemmen op jouw favoriete powerplaat. Via de website www.girlpowerradio.nl. En dan gaan wij de stemmen tellen. En dan wordt er morgen bekend wie de winnaar is. Jij hebt nog geen idee.
1: Ik heb geen idee.
0: Oh, dit vind ik leuk. Dit vind ik leuk. Want er zijn veel tongen losgemaakt deze week met de kanshebbers.
1: Oké. Okay.
0: Ja, we hebben drie. We hebben Helene, die ken je. Die werkt hier bij Girl Power Radio. Dan hebben we Kitsch Creek. Dat is een Duits producer duo. Die samen met Bloemengarten en Shirin David.
1: Daar hou ik een beetje mijn hart voor vast. Dat zei ik net al tegen jou. Daar hou ik een beetje. Ik heb het idee dat dat zo'n Duits schilnummer is.
0: Nou, maar zullen we daar dan zo mee beginnen?
1: Begin daar eens mee.
0: Ja, want Good Genoeg is echt werkelijk waar. Dat heeft niet alleen hier binnen de studio veel tongen losgemaakt, maar ook in Duitsland.
1: Oké. Okay. Dus aan de tekst had ik dus al mijn vermoeden en dat schijnt ik dus wel goed te hebben al.
0: Jij schijnt het al best wel goed te hebben. Ja, het is een soort polariserend nummer. De ene vindt het fantastisch en de andere vindt het verschrikkelijk.
1: Nou, ik ga mijn ongezouten mening geven.
0: Helemaal goed. En dan, dat mag jij thuis ook doen. Vind jij dit geweldig, stem erop. Vind jij dit verschrikkelijk, stem er dan niet op, zou ik zeggen. Good Genoeg, Kitsch Creek. Als hij het...

0: Wat vind je ervan, Pasquinel?
1: Nou, ik had erger verwacht.
0: Je had erger verwacht?
1: Ja, ik had erger verwacht. Ik vind de beat eigenlijk gewoon best goed. Ik vind alleen dat mannelijke Tiroler stemmetje een beetje vervelend te doen.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Robine die vergeleek het gisteren met een irritante mug 's avonds in je slaapkamer.
1: Ja,
0: ik weet niet of dat...
1: Ja, maar dat... Dit was best... Dus precies. Daar kan ik wel een klein beetje mee inkomen.
0: Jij bent het wel met haar eens.
1: Maar op zich... Ja, als dat stemmetje er niet tussendoor had gezeten... of anders, dan had het naar mijn idee best een heel goed nummer kunnen zijn. Maar dit maakt het net irritant. Ja, je moet het ervan houden. Als je ervan houdt, denk ik, ja, heerlijk.
0: Absoluut. Dat is zeker waar. Ik moet zeggen, ik vind het best een lekker nummertje inderdaad. Zeker voor als je in de auto zit.
1: Heerlijk.
0: Maar goed, het is niet de enige smaak die je kunt hebben hier als keuze voor de powerplaat. We gaan even naar onze zeer gewaardeerde collega Helin. Die hoor je hier ook op Girl Power Radio. Zij is muzikant, zingt prachtig en heeft net een track uitgebracht. Die heet Trust Gardener. Het is een wat rustiger nummertje, tenminste. Rustig beginnetje. Maar daarna komt ze wel los en je hoort vooral die prachtige stem.
1: Ben benieuwd.

0: Citrus Gardener van Helin. Nou, wat vind je pas?
1: Een hele prettige stem om naar te luisteren.
0: Ja, deze vrouw kan zingen. Dat is werkelijk waar niet normaal.
1: In het begin starten, toen zei ik tegen jou, dit is echt zo'n nummertje wat je in zo'n wat duurder restaurant.
0: Ja. Ja.
1: Als je dat dan een beetje op de achtergrond hoort. Toen kwam de drum erbij. Toen werd het gewoon wat vlotter en dingen. Dan kon het eigenlijk niet meer. Maar het was echt zo'n rustig beginnetje waar je lekker zit te eten.
0: En dan langzaam ontpopt dat nummer zich.
1: Langzaam ontpopt het. En dan komt die stem nog meer naar voren. Ja, ik vind het een goed nummer.
0: Ik vind het ook zeker een goed nummer. Kanshebber op de powerplaat. Vind jij dit ook een goed nummer? Stem erop via de website www.girlpowerradio.nl. Of ga lekker naar de app. Want ook daar kun je stemmen. En het is makkelijker dan in je neus peuteren. Want het kost maar 2 klikjes. Ideaal.
1: Ja.
0: Maar we hebben nog één kanshebber over. Ook een heerlijke plaat. Heb jij die hele hype rondom Magnetic meegekregen?
1: Nee.
0: Nee? Oké.
1: Okay. Ja, ik ben eventjes weg geweest. Hè?
0: Jij bent eventjes weg geweest.
1: Ik heb gewoon de voetjes in het zand. Vertel.
0: Vertel. Nou, de Bausa, die Noorse vriendengroep die elkaar hebben leren kennen op de middelbare school.
1: Ja.
0: Die kwamen met een heerlijk zomers plaatje kort geleden. Dat was deze. Tap, tap. Deze ken je. Deze ken je. Oké. Nou, deze zomerse track. Magnetic is geschreven bij min 15. Want ze wilden eigenlijk aan die koude ontsnappen. Dus wat ze deden was een zomers plaatje schrijven. En nou, dat werd Magnetic. Dat werd een giga succes over heel de wereld. Toen dachten die mannen, weet je, wij moeten dit in ere houden. Wij moeten meer muziek uitbrengen. Want volgens mij vinden mensen dit best wel leuk.
1: Ja.
0: Ze gingen verder schrijven, dit keer niet in een sneeuwstorm. Ze kwamen met een EP, daar stonden 2 tracks op, waaronder Lose Myself. En Lose Myself is de kanshebber voor de powerplaat van volgende week. Die ga ik zo draaien. En stiekem vind ik dat een heerlijk nummertje. Ook deze maakt binnen de studio heel veel, of binnen Girl Power Radio heel veel tongen los. De een vindt het fantastisch, de ander vindt het verschrikkelijk. Ik vind het best wel een lekker nummertje. Zeker.
1: Is het
0: een
1: zomersnummertje ook weer?
0: Het is zo'n nummertje dat als je in de auto gaat zitten, weet je wel, je hebt een lange dag gewerkt en je rijdt s'avonds naar huis. Het is golden hour, je ziet de zon zo zakken en je hebt zo je zonnebrilletje op en je hebt zo je armpje uit het raam en je rijdt en je hebt gewoon zoiets, oh, lekker naar huis. Heerlijk, beetje rozig van een dag op het strand zitten of misschien van het werken of van een drankje. Zonder alcohol uiteraard. Maar die vibe krijgt het een beetje van mij.
1: Oké.
0: Jij bent benieuwd.
1: Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Doe je je raampje open, zou ik zeggen. Raampje naar buiten en luister naar de Bausa, Lose Myself. En vind je dit een lekkere plaat? Stemmen, stemmen, stemmen.

0: Lose Myself, de Bauza. Wat vond je ervan, Bas?
1: Ja, ik kon me wel indenken wat jij vertelde. Ja, ja. Arp jij het raam. En, alleen vandaag moest je wel goed smeren met je arm. Want is gebrand, dit is zo'n Route 66 weg, weet je wel. Ver, in de verte van die bergen, die zon die daar zakt. Juist. En dan lekker zo er doorheen. En, je haren in de wind.
0: Ik ben het dankjewel. Ja, dankjewel.
1: Het wordt een moeilijke keus. Ik vind ze alle drie hebben ze een lekkere beat. Alles klinkt leuk. Maar mijn keuze gaat dan toch naar Helin. Nou. Heb ik toch een streepje voor.
0: Ja, dat snap ik heel goed.
1: Toch?
0: Heb je al gestemd?
1: Ga ik doen.
0: Super. Ben je net ingeschakeld? Je luistert naar Vallen en Opstaan. We hebben een mannenochtend hier op Girl Power Radio. Want Rhea is er even niet. Dus ik neem de honneurs waar. Hallo, mijn naam is Hugo. En tegenover mij zit Bas Kinel. Ja. Jij bent er wel iedere donderdag.
1: Iedere donderdag.
0: Iedere donderdag. Hey, jij hebt iets meegenomen. Een track die even helemaal niks met die powerplaten te maken heeft. Want die hebben we nu net even doorgenomen.
1: Nee, dat klopt.
0: Wat heb je meegenomen?
1: Ik heb deze track meegenomen. En die heb ik meegenomen vanaf het eiland Curaçao. En dat is...
0: Want daar was jij net op vakantie geweest.
1: Daar was ik net op vakantie. En dit is een Mama Wa.
0: Oké.
1: En dat is tussen aanhalingstekens de Blue Way.
0: Hey, de Blue Wave. Dat is toch die, zo noemen ze toch dat Curaçaose voetbalelftal?
1: Juist. Dit nummer gaat over het Curaçaose voetbalelftal. Dat is echt dat nummer dat werd daar gek gedraaid. Dus automatisch zit dat in je systeem en neem je dat mee. Ja. Want je vroeger allemaal op vakantie had je zo'n nummer die op vakantie werd gedraaid, dan thuis nog ging draaien.
0: Ja.
1: Maar dit gaat eigenlijk over Mama Wa. Is eigenlijk een beetje van, mama, kijk eens hoe ver wij gekomen zijn. Oh, hoe trots wij zijn.
0: Wow.
1: Wij zijn van, als kleine jongens keken wij uit. Hè, speelden we met een bal. Nu staan we met tranen in onze ogen. En staat heel Curaçao achter dit elftal. En dan later in het nummer worden wat spelers geëerd. Maar het is zo'n lekkere vibe. Met dit zon en dit weer. Ja. Denk ik van, die moeten we er even in gaan gooien.
0: Oh, wat heerlijk. Trots.
1: Mensen spelen vanavond natuurlijk om 10:00. Dus,
0: tegen wie moeten ze vanavond? Weet je dat toevallig?
1: Nou, dat weet ik. Dat is even lastig, hè? Ik wist het wel, maar dat zeg ik. Ik heb het gisteren met iemand erover. Vroeger kon ik het helemaal uit mijn hoofd.
0: Maar tegenwoordig?
1: Tegenwoordig. Tegen de Ivoorkust spelen ze vanavond.
0: Oh, leuk. Wat gaat het worden, denk je?
1: Ik ga een voorspelling doen. Zij gaan met 2-1 winnen.
0: Ja, dat zou ik fantastisch vinden. Dan wil ik al die filmpjes zien van de mensen die daar luidkeels Mama Wa gaan zingen. Omdat ze zo trots zijn op dat elftal.
1: Luister en geniet.

0: je voelt echt de zon gaan schijnen, hè?
1: Ja,
0: hè? Oh, wat een heerlijk nummertje. En de trots voel je ook.
1: Ja.
0: Mamawa, de Blue Wave.
2: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang en meerdere files vallen op. Allereerst drukt op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Ypenburg en Zoeterwoude. Ongeveer een half uur over 13 kilometer. Het is daar drukker dan anders omdat de A44 dicht is vanwege werkzaamheden. Over die N44 gesproken, vanuit Den Haag naar Amsterdam, een file voor Wassenaar. 3 kilometer en een half uur door een ongeluk. 1 rijstrook is er dicht. En ook nog een ongeluk bij Houten op de A12 Den Haag-Utrecht. Vanaf Nieuwerbrug 16 kilometer langzaam rijden. De vertraging is 30 minuten, want er is 1 rijstrook afgesloten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Je luistert naar Vallen en Opstaan, de soundtrack of your morning.

0: Don't Impress Me Much, Shania Twain, moet ik zeggen. Ik brak bijna mijn tong erover. Een beetje zoals jij vanochtend met Vitiligo Dag. Ja, nou ja, goed. We zijn eruit. Je luistert naar Vallen en Opstaan met Hugo en Pasquinel. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hey, we gaan even door het bijzondere nieuws heen. Alleen, het probleem is altijd een beetje dat bij het bijzondere nieuws... als het dan zo richting de komkommertijd gaat, dan valt het altijd een beetje tegen. Ja.
1: Ja.
0: Dus ik dacht, ik doe het dus een beetje anders. Jij bent wel muziekliefhebber, toch?
1: Jawel, zeker.
0: Ja,
1: zeker.
0: Ik bedoel, jouw vader had zo'n jukebox.
1: Zo'n jukebox, ja.
0: Ja, gaan we straks trouwens ook nog even een muntje ingooien. Ja. Maar ben jij dan ook, als je dan op een feestje staat bijvoorbeeld, en er gaat een lekkere tune en je staat er met een biertje in je hand, ben je dan ook iemand die dan zo gaat meetikken zo op dat biertje op het moment dat je het hoort? Een beetje percussionisten, zeg maar?
1: Ja, zeker.
0: Ja?
1: Ja. Ik ga meebewegen. Of moet het als het mijn smaak is, hè?
0: Ja, als het je smaak is. Tik je dan ook zo mee met je de ring op een... Ik weet niet of je ringen draagt, maar...
1: Nee, met een ring niet. Nee, ik tik niet. Ik ga meestal een beetje bewegen.
0: Oké. Dus percussie ben je wel bekend mee, maar je bent niet echt een percussionist.
1: Nee, dat niet echt. Ik ga niet staan drummen of echt meestaan tikken of doen.
0: Oké. Okay.
1: Dat doe ik wel namelijk is in de auto, dat je dat op je stuur doet.
0: Juist, dat inderdaad. Ja, dat inderdaad.
1: Dus dat heb ik wel, in de auto wel. Want dan beweeg je natuurlijk niet zo makkelijk, want dan schakelen, koppelen en dan zit je met dat handje zit je een beetje op de beat mee te tikken op het stuur.
0: Ja. Ken je dan ook Conacol?
1: Vertel.
0: Conacol is een soort iets, ja, ik ben ook echt zo'n meetikker. Elke keer op een feestje zit ik zo takken, takken, takken, ja, takken, ja, ja, ja. Rrrken, takken, en thuis ook. Maar Conacol heb ik gevonden, dat is echt... Echt fucking vet. Dat is fucking vet. Dat is een soort zangstijl. Ja, het is een soort Indiaanse zangvorm waarbij je eigenlijk klanken gebruikt als drum. Dus, okay. dus je klapt in je handen.
1: Ja.
0: En ondertussen ben je zo tussen de maten door. Eén maat heeft vaak vier tellen. En één zo'n tel kun je ook weer opdelen in zoveel mogelijk kleine stukjes als je maar wil.
1: Ja.
0: En dat doe je dan eigenlijk met die woorden. Dus je klapt de maat. En ondertussen... Ben je die steeds met je woorden alles, nou ja, in vijven aan het knippen of in zessen aan het knippen? Nou, het klinkt, zeg maar, het klinkt zo.
2: Appanni, ammaini, ayanumni, anbudaya mamanum mamiyumni, oppudaya madarum unporulumni, orukulamum sutramum morurumni.
0: Dat is een beetje de basis. En dan kun je dat dan zeg maar opbouwen. En dan zijn ze met z'n tweeën. En dan krijg je een soort duet. En dan heb je zeg maar dit. Jij bent sprakeloos.
1: Ja, ik zit zo te luisteren, denk ik. Oké.
0: Okay.
1: Ja.
0: Knap vind ik dat. Een soort zingen en klappen tegelijk.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja, voor mannen is dat wel helemaal moeilijk. Twee dingen tegelijk. Dus dat gaat wel. Ik ga daarmee in de knoop raken, denk ik.
0: Ja, nee, inderdaad.
1: Maar ja, dat is hetzelfde als piano spelen, gitaar spelen en zingen tegelijk. Dus ook daar doe je handelingen die je... Dus ja,
0: ja.
1: Het gaat op een gegeven moment als een soort automatisme.
0: Ja, het is eigenlijk een beetje zoals Karen Carpenter.
1: Ja.
0: Die zong en die drumde natuurlijk ook tegelijk. En ja. Misschien dat zij daar zo goed in was, is... Omdat ze natuurlijk, nou ja, wat je net al zegt, een vrouw is die twee dingen tegelijk kan doen. Ja. Weet ik niet.
1: Ja, ik weet het ook niet. Maar.
0: Maar ik heb in ieder geval wel, nu ik dit heb gehoord. Ik bedoel, ik kan wel een beetje meetikken. Ik kan als ik zou willen ook wel een beetje zingen. Maar ik weet niet of ik dat mensen aan wil doen. Maar dat tegelijk, boah, dat heb ik geprobeerd. Het is veel te moeilijk. Dus ik kreeg eigenlijk alleen maar veel meer respect voor de Carpenters.
1: Ja. Top.

0: Be an Angel, Eurythmics hoorde je. Nou, hier op je radio hoor je geen Angel. Hier hoor je gewoon Hugo en Pasquinel bij Vallen en Opstaan deze morgen. Goeie morgen deze morgen. Het is Dieren Donderdag. Ja, iedere donderdag nemen we een dier door. Even kijken wat voor dier we vandaag hebben.
1: Zeg het maar.
0: Ja, we hebben dit dier. Jij mag even luisteren of jij weet wat voor dier het is. Even kijken. Dit geluid maakt die...
1: Ja, je zou bijna zeggen een varken of iets.
0: Sorry?
1: Een varkentje? Of
0: een varkentje. Flink varken wel trouwens.
1: Ja, flink varkens. Maar ja, die zijn wel flink hoor, varkens.
0: Ja, dat is waar. Nee, het is een pelikaan.
1: Oké.
0: Het is gewoon een vogel. Ja, we gaan
1: die wil je niet in je achtertuin hebben 's morgens vroeg.
0: Zo, die wil je zeker niet in je achtertuin hebben 's morgens vroeg. Nee, absoluut niet. Nee, de pelikaan, het is een fantastisch grote vogel. Hij ziet er majesteitelijk uit. En hij zweeft over het water. Hij heeft een gigantische spanwijdte. Maar het is ook een soort wandelend cartoonfiguurtje. Hij heeft, ik heb een paar feitjes over hem meegenomen. Je weet wel, een grote snavel, gigantisch ding. En je ziet ze wel eens gapen. Dan sperren ze die bek wagenwijd open.
1: Ja, ja.
0: Dat doen ze niet omdat ze moe zijn.
1: Nee.
0: Dat doen ze als een soort wervelkolom stretch.
1: Oké, dus een soort zoals wij rekken, ons eigen uitrekken.
0: Ja.
1: Doen hun dit.
0: Ja. Precies. Ja. Maar dan, zij gapen dus eigenlijk. Het lijkt voor hun op gapen.
1: Ja.
0: En wat eten pelikanen, denk je?
1: Vis?
0: Ja, ook. Ja, zeker.
1: En dan misschien vruchten ook nog? Of?
0: Ja, maar ze eten ook dieren.
1: Meen je niet?
0: Ja, een duif gaat er wel eens in. Of okay. Ze proberen wel eens wat grotere beesten zoals capybara op te eten. Het zijn best wel heftige beesten. Maar ze hebben ook een gigantische snavel met zo'n zak eronder.
1: Ja, die zak eronder.
0: Dus daar past enorm veel in. En die zak, dat is niet echt een emmer om water in te gieten. Het is meer een soort voorraadkast. Daar kunnen ze namelijk, want hun gemiddelde dieet bestaat wel uit vis.
1: Ja.
0: En daar kunnen ze die vis lekker in bewaren. Een soort...
1: Extra tasje.
0: Een extra tasje, ja. Een soort viskom.
1: Ja, ja, onze koelkasten, die hebben we hem onder de kin hangen, zeg maar.
0: Ja, dat is best handig.
1: Ja, zeker
0: handig. Een koelkastje onder je kin.
1: Ja.
0: Ideaal. Ze mogen er wel een neus hebben daar op die snavel aan de andere kant. Maar die gebruiken ze eigenlijk helemaal niet.
1: Dus die is loos.
0: Ja, ik weet eigenlijk ook niet waarom die er wel zit. Ik weet wel waarom die ze niet gebruiken. Want ze duiken soms met enorme snelheid dat water in. Zo, waf, om al die vis te pakken die daaronder zit. Maar ja. Ze willen geen water in hun neus,
1: nee.
0: Natuurlijk. Dus er zit een soort hoornvliesachtige laag over die gaten heen. Zodat het water niet naar binnen komt. Maar ze ademen daar dus ook niet door. Dus het is een soort heel vreemd, beetje zo evolutionair vreemd overblijfsel. Een beetje zoals ons staartbordje.
1: Ja.
0: En ze zijn lui. Het zijn ontzettend luie beesten. Ze gaan vaak naast andere vogels zitten die wel jagen. En dan wachten ze tot die vogel boven komt met vis. En dan jatten ze dat. Ja. Heb je wel eens een

0: Amerikaan in het echt gezien?
1: Dat zal ongetwijfeld ergens zijn geweest. Ja, misschien de avifauna.
0: Avifauna. Niet in het wild, inderdaad.
1: Nee, niet in het wild. Nee, ik heb nog niet een pelikaan in het wild gezien.
0: Ik was toevallig van het zomer was ik in Sri Lanka. En daar reden we door een natuurgebied. En daar zaten pelikanen in een boom. Nou, en echt waar, als je wil lachen, dan zijn dat pelikanen in een boom. Want die beesten hebben gigantische flappoten. En ze zijn echt heel groot. En dan zitten ze daar met z'n allen, met z'n acht en negenen, in een soort boom. Al die takken buigen door. Duigen het door, ziet er enorm onhandig uit. Maar op een of andere manier doen ze dat gewoon.
1: Apart?
0: Ja.
1: Ja. Je zou zeggen, waarom ga je in een boom zitten, weet je, als het zo onhandig is. Maar ja, goed.
0: Ja, blijkbaar vinden ze dat leuk. Weet je dat ook weer over de pelikaan? Leuk beest.

0: van Nederlandse bodem, Zoe Taran en Luna. Hey Bas, zometeen gaan we weer een muntje gooien in jouw vaders jukebox.
1: Ja.
0: Hey, kun je een tipje van de sluier geven? Heb je een beetje...
1: We gaan weer terug in de tijd. En verder laten we hem nog eventjes in het midden.
0: Leuk, gaan we doen. Dat zometeen na het nieuws.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Archeologen hebben in de Mexicaanse jungle een volledig onaangeroerde Maya-stad ontdekt. De stad stamt vermoedelijk uit de bloeiperiode van de Maya-beschaving tussen 600 en 900 na Christus en beslaat zo'n 15 hectare. Onderzoekers vonden onder meer een 13 meter hoge piramidetempel en paleisachtige gebouwen met behulp van laserscans. De stad kreeg de naam Minambay, wat betekent dat er geen weg is. De aardbeving met een kracht van 7,1 voor de kust van Venezuela was woensdag ook voelbaar op Curaçao. De meteorologische dienst heeft code geel afgegeven op het eiland. Het US Tsunami Warning System gaf een tsunami-waarschuwing af voor Puerto Rico en de Maagdeneilanden, maar de meteo bevestigde dat voor Curaçao geen gevaar op hoge golven bestaat. Het college van Rijksbouwmeester en Rijksadviseurs pleit voor een ingrijpende koerswijziging om de woningcrisis aan te pakken. Het adviesorgaan doet 6 aanbevelingen in het rapport Thuis in de Toekomst. Deze betreffen het versterken van de positie van minst bevoordeelden, een eerdere toegang tot woningen en publieke regie op de woningmarkt. Het doel is om wonen opnieuw als gemeenschappelijk goed in te richten. De Verenigde Staten mobiliseren hulp voor Venezuela na 2 zware aardbevingen woensdag westen van Caracas. Gebouwen zijn ingestort en mensen zitten onder het puin. De VS sturen zoek- en reddingsteams, medische en humanitaire goederen. Wetenschappers waarschuwen voor mogelijk tienduizenden slachtoffers en grootschalige verwoesting in het land. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur in korte tijd aanzienlijk. Het zuidoosten krijgt te maken met tropische waarden van 36 tot 37 graden. Elders ligt het maximum tussen de 30 en 35 graden. Terwijl het noorden met 26 tot 29 graden koeler blijft. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het drukste moment van de ochtendspits ligt achter ons, maar niet te vroeg juichen. Op een paar plekken is het nog steeds behoorlijk aansluiten. Op de A4 bijvoorbeeld richting Amsterdam. Tussen Ypenburg en Nieuw-Vennep, 26 kilometer en 50 minuten. Komt door de A44, die is dicht vanwege werkzaamheden en mensen rijden nu dus om. Verder goed nieuws vanaf de A12 Den Haag-Utrecht. Bij Nieuwegein is de weg weer vrij na een eerder ongeluk. Nog wel een half uur vertraging vanaf Nieuwebrug. Dan nog de A27 tenslotte Breda-Gorkum. Tussen Nieuwendijk en Gorkum een file van 30 minuten. Een stukje verderop is de weg helemaal dicht door werkzaamheden. Mensen staan nu in de file voordat ze kunnen beginnen met de omrijroute. Die loopt onder andere via knooppunt Del. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is de laatste kans om te sparen voor spaarmunten om voordelig te klussen in Delft en omstreken. Bij elke 10 euro aan boodschappen bij de Jumbo ontvang je nu 1 spaarmunt. En met 10 spaarmunten krijg je 10 euro korting op je klusmaterialen bij Bauhaus Den Horen. De bouwmarkt voor huis, tuin en werkplaats. Deze actie is geldig bij alle Jumbo-vestigingen in Delft, De Lier en Schavenzande. Dat is lekker sparen voor je huis. Kijk voor de voorwaarden in de winkel.

0: Je luistert naar Vallen en Opstaan, de soundtrack of your morning.
1: Ja, goedemorgen, dat zijn wij inderdaad. Wij zijn hier tot 10 uur bij je, nog een uurtje om jou door die ochtend heen te helpen. Hé, hey, en die track van net, die had ook wel in die jukebox kunnen zitten van jou, hè?
2: Dat was zeker een nummer die in de jukebox zat.
1: Dat is, we hadden het hier over.
2: Ja.
1: En het was zelfs een idee om die uit de jukebox te gaan trekken vandaag.
2: Ja, maar hij zat er al tussen.
1: Dus hij zat er al tussen, inderdaad. Dus we gaan nu toch voor iets anders, want dat is nu de hoogste tijd. We gaan naar jou. Jukebox, Pasquinel.
2: Wij gaan naar mijn jukebox.
1: We gaan inderdaad naar jouw jukebox.
2: En nu heb ik dus gevonden, ja, het muntje gaat er zo meteen in. Dat was Kiss and Say Goodbye van de Manhattans.
1: Oké. En waarom, waarom deze plaat?
2: Ja, dat was zo'n lekker nummertje. Ik vond dat een heerlijk nummertje.
1: Dat is toch ook die track, dan begint hij eerst te vertellen en dan komt later die muziek erbij, toch? Dat is die.
2: Ja. Hij gaat eerst wat rustig vertellen. Het is uitgebracht in 1976.
1: Ja.
2: En dat was een van de grootste hits van de Manhattans. Ze hebben nummer 1 gestaan in de VS en in Nederland.
1: Oké dan. En dat was ook rond die tijd, toen hij net uit was gekomen.
2: Ja, in die tijd heeft hij... het was echt een van hun grootste hits.
1: En voor onze jongere doelgroep, de Manhattans, weet je daar iets over? Of ben jij meer van deze track, omdat die in de jukebox zat?
2: Nou, dat was meer de track. Het was gewoon een R&B. Het was echt een R&B. Een soulgroep, hè?
1: Een soul.
2: Dat was een beetje een soulgroep, R&B. Dus, ja.
1: En met lekkere muziek dus.
2: Met lekkere, heerlijke muziek.
1: En dus in de jukebox.
2: Hij zit nu in de jukebox, ja.
1: Van de jukebox. Nou, ik zou zeggen, pak het muntje erbij. Even zien, heb je toevallig, hoeveel gaat er eigenlijk in zo'n jukebox?
2: In deze gaat nog kwartjes.
1: Gaan kwartjes?
2: Ja, hier gaan kwartjes in.
1: Heb je kwartje bij je?
2: Ik heb een zakje kwartjes hier neergelegd, speciaal daarvoor.
1: Nou, super. Pak er maar eentje en doe hem er maar in, zou ik zeggen.
2: Komt-ie.
1: Ja, hij doet het.
3: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss and say goodbye.

0: Zo, Shakira en Dream. Ik weet nog niet of je Amy of Ami moet zeggen, maar het is in ieder geval een lekker nummertje. Lekker zomers ook weer. Wat we wel gewend zijn van onze Shakira uiteraard. Je luistert nog altijd Vallen en Opstaan, manochtend met Hugo en Pasquinel. Goedemorgen.
1: Goedemorgen weer.
0: Hey, en we gaan even het sportnieuws doornemen. En normaal gesproken doet Deborah dat vol overtuiging. Die zit hier, die stuurt dan ons in alle vroegte alle nieuwtjes van het sportnieuws op. Maar ja, Deborah is keihard aan het werken op dit moment in de bloedhit op een festival. Dus wij moeten het zelf eventjes gaan doen. Nou, dat is dan maar zo.
1: Jij weet dat ik een voetbalman ben, dus ik heb de laatste voetbaluitslagen en de aankomende wedstrijden van vandaag voor je.
0: Wat gezellig, kom maar gezellig, door.
1: Hè? Nou, gisteravond is Marokko tegen Haiti natuurlijk geëindigd in een 4-2. Want ja. Haiti kwam twee keer op voorsprong. En Marokko wist het toch nog om te keren naar een 4-2 overwinning. Schotland tegen Brazilië werd een 0-3.
0: Aha.
1: Zuid-Afrika tegen Zuid-Korea werd een 1-0. Tsjechië tegen Mexico werd wederom een 0-3.
0: Aha.
1: En dan krijgen we vanavond op het programma om 10 uur op Nederlandse tijd is het Curaçao tegen Ivoorkust. Ecuador tegen Duitsland. Dan gaan we naar de nacht. Dan wordt het om 1 uur Japan tegen Zweden. En natuurlijk Nederland tegen Tunesië.
0: Die spelen tegelijk.
1: Die spelen allemaal tegelijk. Ja, omdat het de laatste poolwedstrijden zijn. Dan worden ze tegelijk gespeeld.
0: Natuurlijk. Oké, ik snap hem.
1: Dus iedereen speelt dan tegelijk. En dan hebben we om 4 uur 's nachts hebben we nog Paraguay tegen Australië. En Turkije tegen Verenigde Staten.
0: Wauw. Een voetbalvolle avond zoals de aankomende weken sowieso wel zal zijn. Dat is dus bij de Mannen WK. Pasquinel, ik heb een vraagje voor jou. Misschien kun jij daar wat meer over vertellen. Je bent natuurlijk keeperstrainer bij ADO Den Haag.
1: Ja.
0: En wij bij Gulpa Radio sponsoren de vrouwen van ADO Den Haag.
1: En ik ben ook trainer bij de vrouwen. Hè?
0: Ja, dat wou ik, sorry, ja. Ja, dat wou ik zeggen.
1: Voordat we dadelijk misverstanden verstaan.
0: Voordat we...
1: Ja. Ik mees aan de lijn.
0: Nee, jij bent keeperstrainer van de vrouwen van ADO Den Haag.
1: Ja.
0: Nou lees ik over de vrouwen van ADO Den Haag dat ze grote stappen hebben gezet richting een stabiele en gezonde toekomst. Weet jij daar iets over?
1: Nou, ze hebben 3 nieuwe aandeelhouders aan de club verbonden.
0: Ja.
1: Dus het is niet speciaal voor de vrouwen, het is meer de hele club ADO Den Haag.
0: Dus ook voor de vrouwen?
1: Uiteindelijk moeten de vrouwen er ook wijzer van worden. Als er meer geld in het clubkast komt, dan worden de vrouwen er waarschijnlijk ook wat wijzer van. Okay. Hopelijk.
0: Oké, dus dat is in ieder geval goed nieuws. Dat is er dus aan de hand.
1: Ja.
0: Dat las ik, dat zag ik voorbij komen. Toen dacht ik, hier moet ik jou
1: nou,
0: natuurlijk...
1: Nou, dit is goedgekeurd. Die 3 aandeelhouders, dat moet eerst allemaal door de KVB. Die gaan natuurlijk kijken wat ze, hoe ze aan de geld komen. Zodat het niet illegaal geld is. Of, snap je wat ik bedoel?
0: Ja,
1: en de KVB wil dat eerst allemaal helder hebben. En de KVB heeft van de week groen licht gegeven dat de aandeelhouders verwelkomd mogen worden in Den Haag.
0: Nou, geweldig. Goed nieuws.
1: Dat is fijn nieuws. Dat is fijn nieuws voor de club.
0: Ook fijn nieuws voor de vrouwen Ajax-ziet van de Velden. Die heeft een overstap gemaakt. Die is verkocht aan Duitsland. De 24-jarige verdedigster en middenvelder. Die gaat nog tot 30 juni 2027 onder contract bij Ajax. Maar daarna heeft ze al een 3-jarig contract in Duitsland. Ze vertrekt namelijk naar, hoe heet die club, hoe heet het nou? Wacht, waar zie ik dit nou staan? Het is, mijn beeld springt ineens weg. Nu moet ik had dit helemaal uitgetypt. Want ja, ik ben niet zo goed in namen onthouden van voetbalclubs. Ah, hier, TSG Hoffenheim.
1: Oké, Hoffenheim, ja.
0: Hoffenheim.
1: Inderdaad, Duitsland, ik schrok net even toen je zei tot, ik denk, dat is Engeland.
0: Nee, dat is Tottenham Hotspur.
1: Maar jongens, even stotteren.
0: Ja, ik wist dat er een T in was, maar dat is TSG.
1: Nee, Hoffenheim is inderdaad Duitsland, leuk.
0: Nou, daar gaat ze dus heen. Dus zij is de komende, nou, eerst dus nog...
1: Het is weer jammer dat iemand uit de Nederlandse competitie vertrekt.
0: Ja, dat klopt. Maar het is voor haar carrière natuurlijk wel lekker.
1: Alleen maar goed. Alleen maar goed.
0: En dan hebben we nog ander nieuws wat niet over voetbal gaat. Femke Kok, de Nederlandse schaatser, die krijgt wel eens vervelende mannen aan de deur.
1: Oké.
0: Ja. De schaatser, de langebaan schaatser, 25-jarige, zit daar helemaal niet op te wachten natuurlijk. Maar dat komt, haar coach heeft tijdens de Olympische Spelen op een gegeven moment een keer een beetje zo gezegd. Ja, ze heeft nog helemaal geen relatie, dit, dat, zus en zo. En toen waren er heel veel mannen en die dachten, weet je wat wij gaan doen? We gaan haar gewoon eens opzoeken en vragen of ze op date wil.
1: Vervelend.
0: Heel vervelend.
1: Je kan zien hè, dat zo'n één klein dingetje iets heel veel impact kan hebben.
0: Ja, en ik denk dan bij mezelf, waar haal je het gore lef vandaan om dan naar iemands huis te gaan? Ik bedoel, als je haar toevallig tegenkomt, oké, suave. Stuur er een berichtje op Instagram, weet je wel. Maar je gaat niet in iemands privé. Ze kent je helemaal niet. Stuur dan een kaartje of zo. Maar ga niet voor iemands deur staan. Ja, ze is er zelf ook niet heel erg blij mee.
1: Nee, dat geloof ik.
0: Ze zegt, ja, weet je, dat gaat wel echt te ver. En ze moet alle mannen dus ook teleurstellen. Kijk, iemand ontmoet in mijn leven die topsport begrijpt, is moeilijk. Het is lastig om de juiste te vinden, maar ga niet voor mijn deur staan. Dat is eigenlijk wat ze heeft gezegd in een interview.
1: En terecht.
0: Ja. Nou, we zijn een beetje door het sportnieuws heen.
1: Ja, er is heel veel WK-nieuws.
0: Er is heel veel
1: WK-nieuws. Alles draait om het WK nu. En de

0: Ja, je hoort het. Ben je nog steeds niet wakker? Kom op, opstaan nu. Met Bianco, hoor je.
1: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits komt ten einde. We zitten onder de 200 kilometer nu. Maar er zijn nog een paar plekken die opvallen. Het was sowieso al druk op de A4 richting Amsterdam. Vanwege de afgesloten A44 en veel mensen rijden om. Maar nu is er ook een ongeluk gebeurd bij Zoeterwoude. Vanaf knooppunt Ypenburg daarom 12 kilometer en 3 kwartier vertraging. Verder wegwerkzaamheden op de A27 richting Gorkum is de weg helemaal dicht vanaf Gorkum. Vanaf het Nieuwendijk nu een file 7 kilometer en 20 minuten. En dan de N434 was naar Zoeterwoude. In beide richtingen is de weg dicht bij knooppunt Hofvliet. Komt door een ongeluk, je kunt het beste omrijden over de N14. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Je luistert naar Vallen en Opstaan op Girl Power Radio.

0: Ocean Drive, Duke Dumont. Nou, als je nu in de Ocean rijdt, dan heb je denk ik de verkeerde afslag genomen. Dus ik hoop eigenlijk dat je gewoon lekker op de snelweg blijft. En dan helpen wij jou tot 10 uur door de files heen. Die overigens al enorm aan het afnemen zijn. Dus dat is ontzettend fijn.
1: Die op de A4 ook?
0: Die op de A4 iets minder. Want ja, de A44 is nog steeds vast. Zoals je net kon horen bij de file-informatie. Hey, het is ongeveer 9:40. En dat betekent dat we weer even een paar feitjes van vandaag gaan doornemen. Iets waar jij de blitz mee kan maken bij het koffiezetapparaat. Iets waar je misschien heel veel aan hebt of juist helemaal geen ene... Niks.
1: Niks. No.
0: Nee. Nou, speelt Nederland vanavond. En Nederland speelt in het Arrowhead Stadium in Kansas City. En dat is eigenlijk een stadion waar normaal gesproken de NFL-spelers zich druk maken om een bal. En NFL is Nation Football League. Dat is American Football. Net even wat anders dan het voetbal dat wij kennen. En er is een onderzoek geweest naar die NFL-spelers die op hoog niveau spelen. En wat blijkt... 1 op de 6 van die professionele voetbalspelers is binnen 12 jaar nadat ze met pensioen gaan compleet failliet.
1: Oké.
0: Ja. Dus ze kunnen dan niet meer met geld omgaan. Ze stoppen met spelen. Ze denken dat ze nog heel veel geld hebben. Investeren niet. En dan zijn ze binnen 12 jaar al hun geld kwijt.
1: Ja, er komt natuurlijk iedere maand een bepaald bedrag binnen. En daar ga je dan op een gegeven moment denk ik toch naar leven.
0: Ja, en als je dan niet investeert en als je helemaal niks doet... ja, dan ben je binnen no time alles kwijt.
1: Ja, dan gaat het hard.
0: Dan gaat het zeker hard. En ik heb even opgezocht. In een NFL-team, zitten ongeveer 53 spelers. Nou, zeg maar dat 8 daarvan dan binnen 12 jaar nadat ze stoppen... geen geld meer hebben. Daar komt het op neer.
1: Ja.
0: Tja.
1: Ja, ja, ja.
0: Dan heb ik nog een leuk feitje. Dat gaat over baby's en peuters. Jij bent al een tijdje geen vader meer van een baby of een peuter.
1: Nee, die van mij die rijdt al rond in zijn auto.
0: Ja, precies. Dus dat is
1: geen baby's en peuter meer.
0: Had jij vroeger toen hij nog wel een baby of een peuter was, had jij toen kinderstoel zo bij het eten?
1: Ja, ja, hadden we inderdaad een kinderstoel, ja.
0: Wist je dat op die kinder... En had je ook zo'n potje trouwens? Zo'n plaspotje.
1: Ja, die heb ik ook gehad.
0: Wist je dat op zo'n stoel van zo'n peuter ongeveer 1500 keer meer ziektekiemen zitten dan op zo'n potje?
1: Dat geloof ik, maar ik denk dat bij mijn vrouw weinig kans had om wat ziektekiemen te... Want die was wel...
0: Alles desinfecteren.
1: Dat ik wel eens zei van, luister, doe niet zo schoon. Want die kleine heb ook een klein beetje weerstand nodig. Hè?
0: Ja.
1: Dat hoeft niet allemaal even iedere keer als er maar iets uitkoken en schoonmaken. En...
0: Ja, dus jij schoot direct in de uitlegrol eigenlijk.
1: Nou, niet. Dat is gewoon vader en moedertje in het begin. Hè? En dan zit je met z'n tweeën af en toe niet op één lijn. Nou, ik zat op één lijn. Ik ben blij dat ze schoon is.
0: Ja.
1: Maar ja, ik heb wel het idee van, het was af en toe te.
0: Ja,
1: dus
0: ja.
1: Ik denk dat op de kinderstoel bij ons thuis weinig bacteriën zaten.
0: Oké, okay, gemiddeld gezien dus 1500 keer meer. Maar misschien bij jou is het maar 100 keer meer. Dat zou kunnen. Ja. Maar hij zit al nu al een tijdje niet meer in de kinderstoel. Hij zit in de autostoel. Hij is er goed vanaf gekomen. Ondanks.
1: Ja, hij is er goed vanaf gekomen. Dus dat is prima.
0: Had jij nog...
1: Ik had ook nog een feitje. Wist je dat onze hersenen ons voor gek houden?
0: Onze hersenen voor de gek houden?
1: Ja.
0: Dat moet ik even uitleggen.
1: Nou, Je brein die vult automatisch gaten in wat jij ziet.
0: Vult automatisch... Oh, hoe zie ik dit nou voor me dan? Nou,
1: daarom lees jij soms woorden verkeerd. Ik zit ook wel eens dat ik dan lees... Maar dat zie ik verkeerd. En je brein vult dan iets in wat je eigenlijk helemaal niet ziet.
0: Wow. Maar oké. Okay. Dus eigenlijk mag ik mijn eigen brein niet meer vertrouwen.
1: Nou ja, dus als er gaten zijn en jij op dat moment dus niet volledig ziet of ergens niet... kan invullen, dan vult jouw brein dus iets in wat er eigenlijk niet is.
0: En dat is met lezen, met woorden?
1: Ja, nou, dat zal waarschijnlijk ook met kijken zijn. Maar dat hebben wij dan denk ik niet door. Omdat je dat niet meer kan terughalen.
0: Ik word ineens heel erg bewust van mezelf. Ik zit zo om me heen te kijken en ik zie hier zo'n fotomuur hangen. En dan denk ik, ja, misschien zie jij die foto's er dan helemaal niet.
1: Nou, ik heb wel eens dat je inderdaad naar een foto... dat is niet... En dan ga je... Oh nee, dat is het niet. Pff. Misschien is dat dan wel ook zo'n momentje dat je brein dus iemand invult op die foto die daar dus niet op staat. Heb je dat nooit wel eens als je ergens langs loopt, denk ik, hé, dat is een bekende. En dan ga je, oh nee, dat is hem niet. Maar misschien dat jouw brein op dat moment dus iemand laat zien die het niet is.
0: Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb dat niet heel vaak. Er zijn een paar momenten waarop ik dat heb. En dat is vooral bijvoorbeeld...
1: In de auto?
0: Nou, nee, afgelopen zaterdag op een feestje. Maar ja, toen zat ik ook wel aan de zooi. Dus op zich, dan zie ik zo brillen op iemands hoofd. Weet je wel? Dat is heel gek. En daar ben ik me dan heel bewust van. En dat maakt het niet altijd even...
1: Ja, ik heb ook vaak in de auto dat ik naar mensen toetert en zwaait. En dan denk ik, oh, dat is hem niet. Je weet wat ik bedoel, hè? Zo een beetje. Dan zitten die mensen me aan te kijken van... Of ze zwaaien half schuchtig terug. En dan zie je die mensen ook denken, wie was dat ook weer? Jij kon mij niet, want ik weet ook niet wie jij bent. Maar zal dat ook je brein wezen die dan waarschijnlijk... Of iemand lijkt wel op iemand, dat kan natuurlijk, dat is het sowieso. Maar dat jouw brein eigenlijk zegt van, hé, dat is die en die.
0: Ik weet wel dat ik een keer in de auto zat en mijn schoonvader, die was aan het rijden. En die doet het ineens en die doet zo tutut, steekt zijn hand op uit het raam. En mijn toenmalige vriendin die vraagt, wie was dat dan? Waarop hij zegt, ja, dat vraagt hij zich nu ook af.

Pink, I Am Here, in ieder geval tot 10 uur. Maar we gaan, dat is nog 10 minuutjes, maar we gaan niet weg voordat jij nog even bepaald hebt met welke track wij af gaan sluiten. Wat wil jij horen op deze donderdagochtend? Hoe kunnen we jou blij maken? Het mag van alles zijn. Laat het even weten via de app, via Twitch of 0634 606 464.

0: Martijn de Munnik, uiteraard niet of nooit geweest. Hey Pas,
1: ja.
0: Ik bedank jou hartelijk. Dank je wel voor vandaag.
1: Ja, jij ook bedankt. Het was weer gezellig met z'n tweeën.
0: Het was ontzettend gezellig. We hebben iedereen heerlijk de ochtend doorgeslikt.
1: Ik hoop het dat het mannetje ochtend geslaagd is.
0: Ik denk het wel, ik denk het wel. Maar we gaan natuurlijk niet weg voordat we nog even één nummertje draaien die is aangevraagd.
1: Ik krijg het net binnen hier, ja.
0: Jij krijgt iets binnen. Vertel, ja. Wat krijg je binnen?
1: Miranda, die zit lekker in de tuin aan een bakje koffie.
0: Ja.
1: En die zegt van, ik zit te genieten van de zon. En mijn werkdag gaat wat later beginnen vandaag. Maar ze wil The Summer is Magic horen.
0: Oh, van Playa Hitty. Ja. Die enorme oorworm die je de rest van de dag niet meer uit je hoofd krijgt.
1: Maar, ik zou zeggen, Miranda, neem een slok koffie en geniet ervan.
0: Neem een slok koffie en geniet ervan. Dat gaan we zeker doen. Vanmiddag hoor je mij weer. Dan is ook Bitterzoet te gast. Die komt hier in de studio. Dan gaan we het hebben over de Haagse zomerhit. Ja, en verder hebben we natuurlijk heerlijke muziek. Ik wens je een hele fijne dag. Doei doei.
1: Fijne dag nog.

0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De luchthavens van Rome schort het nieuwe EU-biometrische grenscontrolesysteem tijdelijk op vanwege de zomertoestroom. Volgens het hoofd van het bedrijf dat de luchthavens beheert is dit de enige manier om een ramp te voorkomen. Het Entry-Exit System verplicht burgers van landen buiten de EU een vingerafdrukken en een foto af te staan bij binnenkomst. NAVO-chef Mark Rutte heeft bij het Witte Huis geprobeerd de relatie met president Trump vlot te trekken. Rutte zei begrip te hebben voor Trumps irritaties, maar benadrukte dat NAVO-landen hem hebben gesteund in zijn oorlog tegen Iran. Trump is kritisch op de NAVO sinds het begin van die oorlog. Defensieminister Hegseth dreigde dat de VS minder zal bijdragen aan de Europese veiligheid. Archeologen hebben in de Mexicaanse jungle een volledig onaangeroerde Maya-stad ontdekt. De stad stamt vermoedelijk uit de bloeiperiode van de Maya-beschaving tussen 600 en 900 na Christus en beslaat zo'n 15 hectare. Onderzoekers vonden onder meer een 13 meter hoge piramidetempel en paleisachtige gebouwen met behulp van laserscans. De stad kreeg de naam Minambay, wat betekent dat er geen weg is. De aardbeving met een kracht van 7,1 voor de kust van Venezuela was woensdag ook voelbaar op Curaçao. De meteorologische dienst heeft code geel afgegeven op het eiland. Het US Tsunami Warning System gaf een tsunami-waarschuwing af voor Puerto Rico en de Maagdeneilanden, maar de meteo bevestigde dat voor Curaçao geen gevaar op hoge golven bestaat. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur in korte tijd aanzienlijk. Het zuidoosten krijgt te maken met tropische waarden van 36 tot 37 graden. Elders ligt het maximum tussen de 30 en 35 graden. Terwijl het noorden met 26 tot 29 graden koeler blijft. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.
2: Je morgen door met Girl Power at Work.

0: 90's Noise. Elke donderdag van 6 tot 8 op Girl Power Radio.
1: Heb jij je dagelijkse dosis Girl Power al gehad? Girl Power.

0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Luchtvaartmaatschappij EasyJet heeft een vierde verhoogd overnamebod van investeringsmaatschappij Castle Lake afgewezen. De Amerikaanse investeerder bood 6,5 pond per aandeel. Hoewel het bestuur openstaat voor een hoger bod, beschuldigt Castle Lake EasyJet van onwil tot serieuze gesprekken. Volgens EasyJet probeert de investeerder het bedrijf voor een koopje over te nemen. Het Venezolaanse Rode Kruis voert reddingswerkzaamheden uit in gebieden die getroffen zijn door de twee zware aardbevingen. Hulporganisaties inventariseren de benodigde steun en goederen. Het Rode Kruis ondersteunt de reddingsoperaties en assisteert getroffen personen in samenspraak met autoriteiten. Rode Kruisorganisaties uit buurlanden bieden eveneens hulp. De luchthavens van Rome schort het nieuwe EU-biometrische grenscontrolesysteem tijdelijk op vanwege de zomertoestroom. Volgens het hoofd van het bedrijf dat de luchthavens beheert is dit de enige manier om een ramp te voorkomen. Het Entry-Exit System verplicht burgers van landen buiten de EU een vingerafdrukken en een foto af te staan bij binnenkomst. NAVO-chef Mark Rutte heeft bij het Witte Huis geprobeerd de relatie met president Trump vlot te trekken. Rutte zei begrip te hebben voor Trumps irritaties, maar benadrukte dat NAVO-landen hem hebben gesteund in zijn oorlog tegen Iran. Trump is kritisch op de NAVO sinds het begin van die oorlog. Defensieminister Hegseth dreigde dat de VS minder zal bijdragen aan de Europese veiligheid. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur in korte tijd aanzienlijk. Het zuidoosten krijgt te maken met tropische waarden van 36 tot 37 graden. Elders ligt het maximum tussen de 30 en 35 graden. Terwijl het noorden met 26 tot 29 graden koeler blijft. En tot zover het nieuws.
1: Dit is de laatste kans om te sparen voor spaarmunten om voordelig te klussen in Delft en omstreken. Bij elke 10 euro aan boodschappen bij de Jumbo ontvang je nu 1 spaarmunt. En met 10 spaarmunten krijg je 10 euro korting op je klusmaterialen bij Bauhaus Den Horen. De bouwmarkt voor huis, tuin en werkplaats. Deze actie is geldig bij alle Jumbo-vestigingen in Delft, De Lier en Schavenzande. Dat is lekker sparen voor je huis. Kijk voor de voorwaarden in de winkel.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.
1: Top

0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Vorig jaar zochten minder mensen de GGD op voor onderzoek op seksueel overdraagbare aandoeningen. Het aantal consulten daalde met 8% naar bijna 147.000. Tegelijkertijd nam het aantal gevallen van gonoroe, syfilis en HIV toe. En dit baart SOA AIDS Nederland zorgen. Een Franse arts die terug uit Congo kwam is besmet met ebola. 5 medepassagiers van het Air France vliegtuig uit Kinshasa zitten uit voorzorg 21 dagen in isolatie. De arts werkte voor hulporganisatie Alima in het oosten van Congo, waar momenteel een grote uitbraak van de besmettelijke ziekte heerst. Het vliegtuig landde dinsdag op Paris-Charles de Gaulle. Luchtvaartmaatschappij EasyJet heeft een 4e verhoogd overnamebod van investeringsmaatschappij Castle Lake afgewezen. De Amerikaanse investeerder bood 6,5 pond per aandeel. Hoewel het bestuur openstaat voor een hoger bod, beschuldigt Castle Lake EasyJet van onwil tot serieuze gesprekken. Volgens EasyJet probeert de investeerder het bedrijf voor een koopje over te nemen. Het Venezolaanse Rode Kruis voert reddingswerkzaamheden uit in gebieden die getroffen zijn door de 2 zware aardbevingen. Hulporganisaties inventariseren de benodigde steun en goederen. Het Rode Kruis ondersteunt de reddingsoperaties en assisteert getroffen personen in samenspraak met autoriteiten. Rode Kruisorganisaties uit buurlanden bieden eveneens hulp. En dan tot slot het weer. Vanmiddag blijft het zonnig en heet. Behalve in het noorden, waar een noordoostenwind zorgt voor lagere temperaturen tot 28 graden. In de rest van het land stijgt de kwik van 34 tot 37 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lely Dorp.

0: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen de uitspraak in de zaak rond de vergismoord op Rob Sweekhorst in 2014. De 59-jarige René F. uit Schiedam werd eerder deze maand door de rechtbank in Rotterdam wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken van betrokkenheid bij de moord op de GGZ-directeur in Bekken en Roderijs. Het OM had 24 jaar cel geëist. Venezuela lijkt getroffen te zijn door de zwaarste aardbeving in meer dan een eeuw. Gisteravond vonden kort na elkaar aardbevingen plaats met een kracht van 7,2 en 7,5. Dat heeft voor grote schade gezorgd en er zijn minstens 32 doden gevallen. Vorig jaar gingen minder mensen naar de Centra Seksuele Gezondheid voor een consult vanwege een mogelijke SOA. Dat waren er 147.000. Maar het aantal vastgestelde SOA's is gestegen naar ruim 14.000. SOA AIDS Nederland ziet als mogelijke oorzaak dat mensen het minder belangrijk vinden om een SOA te voorkomen. De EU-lidstaten hebben het laatste akkoord gegeven voor het eerste deel van de handelsdeal die de EU en de VS afgelopen zomer sloten. Met de overeenkomst voert de EU geen importheffingen in op Amerikaanse kreeft en een lijst van goederen uit de industrie. En dan het weer. Vanmiddag is het overal zonnig. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 24 graden in het noorden en 38 in Zuid-Limburg. Vanavond is het nog lang warm en vannacht koelt het af naar gemiddeld 23 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is de laatste kans om te sparen voor spaarmunten om voordelig te klussen in Delft en omstreken. Bij elke 10 euro aan boodschappen bij de Jumbo ontvang je nu 1 spaarmunt. En met 10 spaarmunten krijg je 10 euro korting op je klusmaterialen bij Bauhaus Den Horen. De bouwmarkt voor huis, tuin en werkplaats. Deze actie is geldig bij alle Jumbo-vestigingen in Delft, De Lier en Schavenzande. Dat is lekker sparen voor je huis. Kijk voor de voorwaarden in de winkel.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Het provinciebestuur van Gelderland houdt vast aan stroken van 500 meter rond de Veluwe en drie andere kwetsbare natuurgebieden waarin de stikstofuitstoot fors omlaag moet. In die zones komt onder andere een verbod op nieuwe veehouderijen en moeten boeren inzetten op stalinnovaties om hun uitstoot omlaag te krijgen. De lonen van defensiepersoneel stijgen per 1 september met 6,5%. Begin 2028 worden de salarissen nog eens 2% hoger. Dat heeft staatssecretaris Dirk Boswijk van Defensie afgesproken met vakbonden. Ook beloningen voor missies en onregelmatig werk gaan omhoog. Het Openbaar Ministerie gaat in hoog beroep tegen de uitspraak in de zaak rond de vergismoord op Rob Sweekhorst in 2014. De 59-jarige René F. uit Schiedam werd eerder deze maand door de rechtbank in Rotterdam wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken van betrokkenheid bij de moord op de GGZ-directeur in Berkel en Roderijs. Het OM had 24 jaar cel geëist. Venezuela lijkt getroffen te zijn door de zwaarste aardbeving in meer dan een eeuw. Gisteravond vonden kort na elkaar aardbevingen plaats met een kracht van 7,2 en 7,5. Dat heeft voor grote schade gezorgd. En er zijn minstens 32 doden gevallen. En dan het weer. Vanmiddag is het overal zonnig. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 24 graden in het noorden en 38 in Zuid-Limburg. Vanavond is het nog lang warm en vannacht koelt het af naar gemiddeld 23 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Bij een toekomstige pandemie zal het kabinet zich niet alleen laten adviseren door virologen en medici, maar ook door experts die de maatschappelijke impact van maatregelen als lockdowns kunnen inschatten. Dat staat in het landelijk crisisplan infectieziekten dat het kabinet naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het provinciebestuur van Gelderland houdt vast aan stroken van 500 meter rond de Veluwe en drie andere kwetsbare natuurgebieden waarin de stikstofuitstoot fors omlaag moet. In die zones komt onder andere een verbod op nieuwe veehouderijen en moeten boeren inzetten op stalinnovaties om hun uitstoot omlaag te krijgen. De lonen van defensiepersoneel stijgen per 1 september met Beekhorst in 2014. De 59-jarige René F. uit Schiedam werd eerder deze maand door de rechtbank in Rotterdam wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken van betrokkenheid bij de moord op de GGZ-directeur in Berkel en Roderijs. Het OM had 24 jaar cel geëist. En dan het weer. Vanmiddag is het overal zonnig. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 4

0: 24 graden in het noorden en 38 in Zuid-Limburg. Vanavond is het nog lang warm en vannacht koelt het af naar gemiddeld 23 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is de laatste kans om te sparen voor spaarmunten om voordelig te klussen in Delft en omstreken. Bij elke 10 euro aan boodschappen bij de Jumbo ontvang je nu 1 spaarmunt. En met 10 spaarmunten krijg je 10 euro korting op je klusmaterialen bij Bauhaus Den Horen. De bouwmarkt voor huis, tuin en werkplaats. Deze actie is geldig bij alle Jumbo-vestigingen in Delft, De Lier en Schavenzande. Dat is lekker sparen voor je huis. Kijk voor de voorwaarden in de winkel.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Bij een toekomstige pandemie zal het kabinet zich niet alleen laten adviseren door virologen en medici, maar ook door experts die de maatschappelijke impact van maatregelen als lockdowns kunnen inschatten. Dat staat in het landelijk crisisplan infectieziekten dat het kabinet naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het provinciebestuur van Gelderland houdt vast aan stroken van 500 meter rond de Veluwe en drie andere kwetsbare natuurgebieden waarin de stikstofuitstoot fors omlaag moet. In die zones komt onder andere een verbod op nieuwe veehouderijen en moeten boeren inzetten op stalinnovaties om hun uitstoot omlaag te krijgen. De lonen van defensiepersoneel stijgen per 1 september met 6,5%. Begin 2028 worden de salarissen nog eens 2% hoger. Dat heeft staatssecretaris Dirk Boswijk van Defensie afgesproken met vakbonden. Ook beloningen voor missies en onregelmatig werk gaan omhoog. Het Openbaar Ministerie gaat in hoog beroep tegen de uitspraak in de zaak rond de vergismoord op Rob Sweekhorst in 2014. De 59-jarige René F. uit Schiedam werd eerder deze maand door de rechtbank in Rotterdam wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken van betrokkenheid bij de moord op de GGZ-directeur in Berkel en Roderijs. Het OM had 24 jaar cel geëist. En dan het weer. Vanmiddag is het overal zonnig. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 24 graden in het noorden en 38 in Zuid-Limburg. Vanavond is het nog lang warm en vannacht koelt het af naar gemiddeld 23 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is iets drukker dan normaal op de weg en dat merk je onder andere op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg heb je 20 minuten vertraging en dat komt door de wegwerkzaamheden op de A27. Dan de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Hank en knooppunt Gorkum 40 minuten vertraging door die wegwerkzaamheden. Gaan we naar de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Woerden en knooppunt Gouwen 25 minuten vertraging door een ongeluk. De rechte rijstrook is hier dicht. De A58 Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg Centrum West en Bavel ging het mis. De weg is wel weer vrij, maar je hebt nog 20 minuten vertraging. En tot slot de A59 Den Bosch richting Os. Bij knooppunt Paalgraven staat een kapotte auto en hierdoor heb je 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is de laatste kans om te sparen voor spaarmunten om voordelig te klussen in Delft en omstreken. Bij elke 10 euro aan boodschappen bij de Jumbo ontvang je nu 1 spaarmunt. En met 10 spaarmunten krijg je 10 euro korting op je klusmaterialen bij Bauhaus Den Horen. De bouwmarkt voor huis, tuin en werkplaats. Deze actie is geldig bij alle Jumbo-vestigingen in Delft, De Lier en Schavenzande. Dat is lekker sparen voor je huis. Kijk voor de voorwaarden in de winkel.
3: Achter aansluiten, de soundtrack van de file.
4: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Bijna 3 meter, daar zingt hij over. Afrojack en Rebel 10 Feet Tall hoor die hierbij achter aansluiten. Want ja, wij gaan maken gewoon weer een
1: feestje in de file met achter aansluiten.
0: En dat doe ik niet alleen, nee, dat doe ik nooit alleen. Want ook vandaag zit weer hier in de studio de immer en altijd aanwezige Danique.
2: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Warm, hè?
2: Ja, het is echt heel warm. Ja, het is warm, het is benauwd, jongens.
0: Ja, het is heel erg benauwd. Als je dan met de auto vanaf, weet ik veel, Duitsland, waar het ook warm is, terug naar Nederland rijdt, dan, en dat raampje gaat open, dan word je klammer en klammer. En als je dan eenmaal de grens over bent, jongen, dan is je voorhoofd niet meer droog te feunen ook gewoon. Ja. Hey, ja.
2: Ja, Hugo.
0: Wat?
2: Weet je dat aapje van de week?
0: Dat aapje? Ja?
2: Ja, die is nog steeds niet gepakt.
0: Die monkey?
2: Ja.
0: Oh.
2: Ja, want mocht je het gemist hebben, bij Beekseberg ontsnappen de laatste tijd best wel wat dieren. Want
0: ja.
2: Vorige maand is er al een keer een cheetah ontsnapt.
0: Oh god.
2: Ja, maar dat is gelukkig goed gekomen. Maar nu is er ook een aapje ontsnapt, namelijk een kuifman Gabré.
0: Een kuifman Gabré.
2: Ja, Gabries. Die is nog steeds aan het rondzwerven in het Amazone van Hilvarsbeek.
0: Ja, de Amazone van Hilvarsbeek. Leuk. Stel je voor dat je dan zo lekker aan het wandelen bent met je fikje door de Phoenixwijk. En dan springt er ineens zo'n exotische viervoeter op het dak van je auto. Dat moet je ook niet hebben. Precies.
3: Fuck off.
0: Ja, precies. Ja. Wist je dat hij trouwens Hugo heet, dit jongetje? Dat vind ik dan wel weer.
2: Ja, jij bent het stiekem gewoon, hè?
0: Ik was het stiekem, ja. stiekem. Nou,
2: en elke show beginnen we natuurlijk met een vraag, waardoor we elkaar beter leren kennen. En voor vandaag heb ik dus een hele toepassende vraag.
0: Vertel.
2: Want, Hugo, wat is het meest bizarre dier wat jij ooit in het wild bent tegengekomen? Dus niet in de dierentuin, want dat is wel makkelijk.
0: Oké. Maar echt in het wild. Echt
2: ja,
0: in het wild.
2: Waarvan jij denkt, dit is bijzonder.
0: Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben best wel veel bijzondere dieren tegengekomen in het wild. Het
2: is... En hoe komt dat? Want ik dus niet. Dus hoe kom jij bij veel...
0: Ja, ik heb veel gereisd.
2: Oh.
0: Ja, Ecuador, Sri Lanka, Thailand, ja, Laos, Cambodja. En dan zie je heel veel bijzondere dieren. Ik heb op een gegeven moment met een tuk-tuk reden we door Sri Lanka. Dat heb ik deze winter gedaan. En dat is denk ik wel het meest bizarre moment wat ik ooit heb meegemaakt. Ook wel doodeng. Er liep ineens een olifant over de straat. Oh. In de verte. En we zagen hem al. De zon ging een beetje onder. Het was golden hour. En wij rijden die olifant zo tegemoet. En op het moment dat wij langs die olifant rijden, doet hij zijn slurf omhoog en grijpt hij naar het dak van onze tuk-tuk.
2: Ja, want olifanten zijn wel heel mooi, maar ze kunnen, hoeft niet, kunnen inderdaad heel gevaarlijk zijn bij mensen. Want als ze eenmaal je niet iets van je willen, dan en vooral als er een kudde in de buurt is, dan gaan ze los.
0: Ja, dat klopt zeker. Ja. Dat klopt zeker. Want er lagen ook allemaal glasplaten van tuk-tuks langs die weg. Dus die olifanten hadden wel eens een en het ander tuk-tuk te grazen genomen. Gelukkig zijn wij er goed afgekomen.
2: Ja, best wel fijn.
0: Ja. Maar zouden er meer mensen zijn die zoiets hebben meegemaakt?
2: Ja, ik ben heel benieuwd. Laat het ons vooral even weten.
0: Ja, heb jij een bijzonder dier in het wild gespot? Wat was het? Wanneer was het? Hoe zag hij eruit? Misschien was hij niet zo bijzonder, maar vond jij het heel bijzonder? Misschien wil je nog een dier in het wild zien? Laat het even weten via de app. Je kan appen naar 063-4606-464 of... via de Twitch.
2: En een DM kan ook natuurlijk ook.
0: Hey, dat is altijd gezellig. Eerst even jouw favoriete liedje, Danique.
2: Lekker.
0: Lekker, hè? Pak je de luchtgieter erbij?

0: Replay. Hoe spreek ik dit nou uit? Nee, Lia's.
1: Is dit niet Justin
0: Bieber? Nee, dit is zeker niet Justin Bieber. Toen dit nummer uitkwam...
1: Ik dacht altijd dat het Justin Bieber was, ik zweer het je.
0: Ja, nee, dat is het toch echt niet? Nee, ik kan er niet zoveel aan doen. Sterker nog, Justin Bieber zat denk ik nog in de luiers toen dit nummer uitkwam. Nee, dat is niet helemaal waar. Maar hij was nog... ik denk dat dit dezelfde tijd is rond Baby, Baby, Baby. Achteraansluiten hoor je. Leukste videoprogramma van Nederland als je het mij vraagt. En niet alleen als je mij vraagt, ook als je het Danique vraagt. Toch, Danique?
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja.
0: Gewoon ja zeggen, want anders dan gelooft niemand ons meer.
1: We zijn ook gewoon gezellig.
0: Wij zijn hartstikke gezellig. Ondanks code oranje. Nederland speelt vanavond namelijk. Maar dat is niet helemaal de reden dat code oranje is. Het is namelijk echt blaf, blaf, blaf heet. De ventilator staat hier te loeien in de rug van Danique. En als je via Twitch meekijkt, dan zie je de haren wapperen in de wind.
1: Ja.
0: Het is zo heet dat ik zelfs filmpjes voorbij zag komen waarin mensen crabs en eitjes bakken op de motorkap van de auto's. Nou, is dat best handig, moet ik eerlijk zeggen. Als je bijvoorbeeld heel lang in de file staat en je hebt trek. Maar als je... het is echt veel minder chill als je naar een festival gaat.
1: Ja, want er zijn ook al festivals die hebben heel veel dingen als maatregelen genomen. Namelijk bijvoorbeeld Defcon.
0: Oh ja, dat inderdaad.
1: Die heeft dus vanochtend laten weten dat dagjes mensen op vrijdag en zaterdag, dus ook morgen, hun tickets worden ingetrokken. Weet je wat ze hebben geschreven?
0: Nou?
1: Niet eens, ja, jullie mogen hier komen, bla bla. Nee, jullie zijn niet welkom.
0: Serieus?
1: Of mensen hun geld terugkrijgen, dat weten we ook nog niet. Daar doen ze nog niet heel veel over buiten laten. Dus alleen mensen met weekendtickets. En waarschijnlijk hoop ik voor de mensen dat dat wel doorgaat. De zondagtickets, die mogen wel gaan.
0: Ja, ik weet dat onze zeer gewaardeerde collega Robin, die heeft ook tickets weten te scoren voor Defcon. Die gaat naar zondag. Nou, ik ben benieuwd of zij daar uiteindelijk wel heen kan gaan. Maar het is best wel lullig, hè, als je dan zo'n berichtje stuurt met je bent niet welkom, that's it.
1: Ja.
0: Maar goed, er zijn ook festivals die wel doorgaan, geloof ik. Want Rea, die is er op dit moment niet. Want die zit samen met Deborah op Jera.
1: Ja, superleuk.
0: Nou, super warm ook. De knetter. Dat is echt blaf heet natuurlijk.
1: Ja.
0: En ik zou toch wel heel erg liever zitten met zo'n glas drinken waar je huis uitpuilt met mijn luie reet voor een ventilator dan dat je helemaal lijp gaat op zo'n festival.
1: Ja, weet je, ik snap dat niet, want ja, ik snap het wel, maar ja, een festival is ook leuk. Gewoon lekker met je vrienden wat muziek luisteren, een beetje een biertje, colaatje,
0: pilletje poppen,
1: van alles. En mensen moeten wel weten hoe. En we hebben ook best wel wat lifehack die je kunt toepassen.
0: Jij bent gewoon een festivalgoeroe.
1: Ja, dat ben ik altijd al geweest. Dus ik heb ook in mijn notities echt een nieuw lijstje met dingen van... Oh ja, voor de volgende keer. Neem dan dit ook mee. Dus elke keer als ik bij een festival of zo ben, dan bedenk ik iets en schrijf ik dat op. En dan heb ik altijd een lijstje die ik dan bij me heb voor de volgende keer. Van, oh ja, dit had ik toen bedacht. Laat ik dat ook uittesten.
0: Wat sick. Jij bent gewoon een lijstjes iemand. Jij hebt gewoon een lijstje van wat je mee moet nemen naar festivals.
1: Ja.
0: Ziek chill. Wie die ons met ons delen zo?
1: Ja.
0: Ja?
1: Goed.
0: Oh, leuk. Ik ben wel benieuwd, want daar zitten vast handige tips in die jij met ons kunt delen om de festival.

0: Ja, noem het de warmte. Ik denk dat dat het is. Ik ben echt gewoon niet nou, hier ga je alweer. Niet bepaald heel scherp. En dat komt denk ik echt door die hitte, want het is hier zo blaf heet. Oh, maar het is wel gezellig hier in de studio. Ja. Achteraansluiten tot 6 uur, feestje in de file. En ik kreeg allemaal boze appjes, jongen. Dat is niet normaal.
1: Nee.
0: Dat is echt niet normaal. Jij werd boos. Iedereen viel over mij heen hier. Ja. Wat is er nou gebeurd? Ja, we hadden het gewoon over die aap.
1: Ja, en ik heb nog hele leuke appjes over binnengekregen.
0: Ja, en die ben ik gewoon geskipt.
1: Ja.
0: Jeetje, Mina. Daan, wat heb je binnengekregen dan?
1: Ja, ik heb van Anouk binnengekregen. Ik reed gisteravond laat door het bos, hier in de buurt. Springt er ineens een enorm hert voor mij de fiets. Ik schrok me echt kapot.
0: Dat snap ik, want we hadden het namelijk over... We vroegen welke wilde dieren ben jij wel eens tegengekomen die je spannend vond. Nou, Anouk, een wild hert. Ja, ik ben ook een keer me helemaal de pleuris geschrokken van een hert... wat een meter voor mij zo, hup, het pad over sprong.
1: Ja, maar ik heb ook van Timo... Tellen de wilde muizen in mijn studentenhuis ook mee? Ik vind van wel.
0: Die kunnen hardnekkig
1: zijn.
0: Want
1: die zijn eng.
0: Ja, die zijn wel eng. Ik heb er een keer eentje verdronken.
1: Oké, anyway.
0: Oké, we gaan door. Ja.
1: Jasmin die vertelt ooit een slang gevonden in mijn tuin. Maar die bleek van plastic.
0: Zo.
1: Bedankt.
0: Oh, dan ga je wel slecht. Dan schrik je wel helemaal de pleuris en dan blijkt die van plastic te zijn.
1: Ja.
0: En verder heeft Jasmin waarschijnlijk niet heel veel spannende dieren gevonden blijkbaar. Als je een plastic slang vindt, ja, kun je wel schrikken. Hey, maar ja, nu toch alles door elkaar gaat. Heb jij die tips al? Of moet je die nog even...
1: Ja, nee, ik ben druk bezig ermee nog. Even zoeken bij elkaar.
0: Dus
1: jongens, open alvast jullie notitie-apps. Dan kan je gelijk met me meeschrijven.
0: Oh, wat een goed idee.

0: Rich Girl, Gwen Stefani. Hey Daan, jij bent echt een festivalgoeroe.
1: Ja.
0: Jij hebt zometeen tips. Heb je die al gevonden?
1: Ja, tuurlijk.
0: Hey, lekker bezig. Dus als jij het warme weer wil overleven op zo'n festival, moet je zeker even blijven luisteren. Girl
2: Power. Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vooral files in Zuid-Holland en Noord-Brabant door incidenten en wegwerkzaamheden, zoals op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg heb je 25 minuten vertraging door wegwerkzaamheden op de A27. Daardoor is het ook druk op de A27 zelf, Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum heb je nu 40 minuten vertraging. Dan gaan we naar de A2, Utrecht richting Den Bosch, bij afrit Everdingen. Daar gebeurde een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht en dat kost je een kwartier. Op de A12, Den Haag richting Utrecht, bij Nootorp ging het ook mis. Twee rijstroken zijn hier dicht en daardoor heb je 20 minuten vertraging. En op de A15, Rotterdam richting Europoort, bij Rozenburg Centrum 20 minuten vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht en reken hier op 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zingend in de file. Zingend naar huis. Met achteraansluiten op Girl Power Radio.

0: je umbrella. Die kun je ook gewoon lekker meenemen als je nu naar buiten gaat. Dat scheelt weer. Dan zit je in ieder geval in de schaduw. Want jeetje, Mina, wat is het ontzettend warm, hè? Oh, niet normaal, niet normaal, niet normaal. En er zijn zoveel festivals dit weekend. Jera is er, Defcon is er, Luminosity, Lepeltje, Lepeltje, Concert at Sea, Sunrise Festival, Paradise City bij ons. Ga zo maar door.
1: Het
0: houdt niet op, nee. En het is zo warm dat je crepes kunt bakken op je motorkap. Maar ja, dat is handig als je in de file staat, maar niet als je op een festival staat. En Danique, jij bent onze festivalgoeroe. Ja. Jij hebt gewoon de lifehacks om dit weekend te overleven.
1: Ja.
0: Vertel, wat heb jij?
1: Ik heb dus even mijn telefoon erbij gepakt met mijn notities.
0: Ja, want jij schrijft het dus gewoon op door het jaar heen. Jij denkt af en toe, ping!
1: Ja, of als ik daar ben, denk ik, oh, volgende keer dit meenemen.
0: Ah, oh, wat slim. Dus
1: hier een paar tips van Flip.
0: Oké.
1: Ja, washandjes.
0: Washandjes?
1: Neem washandjes mee. Want deze
0: Als je gaat stinken, voor als je zweet.
1: Nee. Oh. Deze gaan namelijk vaak mee naar binnen. En als je hem nat maakt, kan je hem lekker in je nek leggen. En wat je dan zelfs nog kunt doen, dus is een tip in de tip. Als je dan bijvoorbeeld je nek nat maakt, ga daarna met een waaier waaien. Want dat verkoelt dus doordat jouw nek nat is.
0: Staat genoteerd. Ja.
1: Maar als je gaat kamperen op een festival of niet, I don't care. Zet dan een zeildoek op en hang daar een paar meter boven je tent.
0: Boven dat zeildoek je tent? Of dat
1: nee,
0: je, die is andersom.
1: Boven je tent het zeildoek.
0: Oh, want dan heb je natuurlijk dat verschil.
1: Schaduw op schaduw.
0: Ja. Wauw, oké. Okay, ja, oké. Okay. Ja.
1: Vries ook al extra water en eten in en bewaar het in aluminiumfolie. Want dan blijft het langer gekoeld.
0: Oké, okay, check. Got it.
1: En als je s'avonds je luchtbed opwondt, doe dit dan niet te hard. Want warme licht zet overdag uit en straks explodeert je matras.
0: Oh, dat vind ik ook wel een goeie.
1: Maar, lig je nou op een luchtbed in de zomer, leg dan een extra deken op je luchtbed. Want een luchtbed die begeleidt warmte, maar ook kou. Waardoor je dus een minder warm bed hebt. Dus in de winter leg dan een deken onder je luchtbed, want anders wordt je luchtbed heel koud. En dat voel je er gewoon doorheen, al lig je in de slaapzak.
0: Dus eigenlijk gewoon even zo'n lakentje op je bed leggen, zodat je lekker zo...
1: Als het warm is op en als het koud is eronder.
0: Super.
1: Ja, en als laatste, je moet er wel van houden, neem augurken mee. Ik vind ze zelf echt heel vies, maar ze zijn heel gezond en lang houdbaar. Maar ze helpen ook tegen zoutverlies en het zweten te compenseren.
0: Ik moet echt niet aan augurken
1: denken. Ik hou er ook niet van. Maar...
0: Gadverdarrie. Maar ik kan me wel voorstellen dat er vast heel veel, weet ik veel, heet die dingen, aminozuren in zitten, zodat je lekker je zoutpeil op orde kan houden.
1: Sowieso
0: Weet je waar ik nou echt zin heb op een festival?
1: Nee.
0: Dat vind ik nou echt lekker om af te koelen. En zeker ook als je een beetje iets genomen hebt wat misschien wellicht niet helemaal natuurlijk is, wat chemisch en zo. Dan vind ik het altijd zo lekker om mijn tanden te zetten in een koude waterbad.

0: powerplaat van deze week, Tove Lo en Stromae. En dat betekent, het is donderdag, het is overduidelijk donderdag. Dus dat betekent dat we nog even één keertje de powerplaten van deze week. Ja, de kanshebbers van volgende week gaan doornemen. En het is warm, hé. Ik kan me gewoon, verspreek jongens, me de hele tijd. Leg het even uit.
1: Ja, want volgende week hebben we natuurlijk weer een nieuwe powerplaat. Kanshebber. Nee, we hebben een nieuwe powerplaat. Nu gaan we langs de kanshebbers. Want wat heel belangrijk is, je kan vandaag maar nog tot 6 uur stemmen. Tot het einde van deze uitzending.
0: 1 uur en 18 minuten.
1: Dus, als je dat nog niet hebt gedaan, luister goed, let goed op. En we hebben ook al een kleine tussenstand voor jullie. Maar dat betekent niet dat dit ook echt daadwerkelijk de winnaar wordt. Want het kan natuurlijk gewoon zijn dat de laatste denkt, laatste staat en dat je denkt, dit moet winnen en dat hij ineens wint.
0: Ja, en het is vandaag bijzonder. Het is vandaag een hele bijzondere tussenstand. Dat kan ik je alvast wel vertellen. Okay. Want we hebben een gedeelde tweede plek.
1: Huh?
0: Jazeker.
1: Dat heb ik hier nog nooit meegemaakt.
0: Nee, ik ook nog niet.
1: Dat is wel fijn, want dat betekent dat niemand derde is geworden.
0: Ja.
1: Hey, positief blijven.
0: Ja, alleen vraag ik me dus nu af. Even zien hoor. Ik ga nog even rekenen met alle andere.
1: Ja, dan kan jij rekenen.
0: Even zien, ik pak even mijn boekje erbij. Ja, check. Ik ga even schrijven. Ik denk dat ik een soort voorlopige tussenstand heb. Maar er kan dus nog van alles gebeuren, want het is een gedeelde tweede plek.
1: Ja, en de eerste kan ook het ene of laatste worden. You never know.
0: Dat is ook zeker waar. Dat hebben we in het verleden ook wel eens meegemaakt.
1: Ja, letterlijk.
0: Ja, maar degene die op nummer gedeelde tweede plek staat. En eigenlijk net iets meer op 3, omdat we de Instagram stemmen natuurlijk ook gaan meetellen.
1: Altijd, ja.
0: Ja, dat is een track die denkt goed genoeg te zijn, maar eigenlijk niet goed genoeg is. Met andere woorden, goed genoeg.

0: lekker zomers vibe, joh, als je het mij vraagt. Ik bedoel, het is nog niet zomers genoeg, dus dan moet dat maar in de muziek. Ja. Kans hebben op de powerplaat. Kitsch Creek, Bloemengarten, Sharon David, goed genoeg.
1: Ja. Ja, en dit staat dus op 3. Maar vind jij nou dat dit moet winnen? Kan je nog stemmen tot 6 uur. Maar we hebben natuurlijk nog 2 andere hele goede nummers waar je ook nog op kan stemmen.
0: Ja, en één daarvan is... het staat op 3, maar gedeelde 2. Het is een beetje ingewikkelde telling. En ja, dat komt omdat we op 2 plekken stemmen namelijk. Je kan via de Insta kon je stemmen vandaag. En via de website kan je de hele week stemmen tot vanavond 6 uur. En dat tellen we dan bij elkaar op. En dat berekenen we. En dat doen we dan nog een keer en nog een keer en nog een keer. Om ervoor te zorgen dat we zeker weten dat het goed zit. Ja, en dan komt er een tussenstand uit. En die we dan vandaag met je delen. Een uur voordat de stembus sluiten. En die tussenstand is ontzettend spannend, want er zijn nog 2 platen over.
1: Ja.
0: Trust Gardener van onze eigenste Helene en Lose Myself van De Bauza. Ja, ja, welke is nou op dit moment nummer 1? Dat is een beetje de grote vraag.
1: Maar we geven een nummer 2, toch?
0: We geven nu eerst de nummer 2, maar dan weet je ook gelijk de nummer 1.
1: Ja, dat is waar.
0: Degene die niet gewonnen heeft en op nummer 2 staat, is een track die dat ook al een beetje in de naam heeft zitten. Moet ik heel eerlijk zeggen. En dat is een cryptische omschrijving. Het is een track die door 3 Noorse mannen is gemaakt. Die staat op nummer 2. Lose Myself, De Bauza. Stop de persen. Dat is natuurlijk helemaal niet Lose Myself. Nee, deze heb ik nodig. Ja, dat warme weer, dat gaat bij mij niet zo goed. Alles gaat fout vandaag. Maar goed, het is wel gezellig, toch? Of niet?
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja.
0: Ja, vind ik ook. Lose Myself, De Bauza, let's.

0: Lose Myself. De Bouwzaar kans hebben op powerplaat van volgende week. Je kan nog een uurtje stemmen. Dus doe dat, doe dat, doe dat. Stemmen, stemmen, stemmen als je wil dat deze wint. Want die staat op dit moment niet op 1.
1: Ja, en je kan stemmen via de website www.culparadio.nl. Maar ook via de gratis app kan je stemmen.
0: Ja, en dan is het nu tijd om de nummer 1 bekend te maken. Ja. Je hoorde hem net al een beetje. En als je deze week luistert, dan weet je ook welke track we nog niet hebben laten horen. Het is een hele mooie track. Het is een track waarbij de stem heel goed tot haar recht komt, moet ik zeggen. Ik vind het een fijn, fijn nummertje om naar te luisteren. Maar ja, ik ben wel heel erg bevooroordeeld, want deze vrouw werkt gewoon bij ons. Het is gewoon een collega.
1: Ja.
0: Dus eigenlijk moet ik hier gewoon niet te veel over zeggen en gewoon deze track laten horen. En ja, op dit moment staat ze op nummer 1. De stembussen zijn nog een uur geopend. Dus ja, er kan nog van alles gebeuren. Maar ze staat best goed op nummer 1. Dus wil je dat zo houden? Stemmen? Wil je dat liever niet? Dan moet je op een andere stemmen. Maar dan moet je dat nog wel voor 6 uur doen. Daar komt het op neer.

0: hoorde Die With A Smile. En we gaan nog een heel uur lang jou vermaken in de file. Het is een speciale uitzending, want we hebben zelfs gasten. We gaan nog even een keer de Haagse zomerhit doornemen. Alle finalisten bespreken. En er zit dus iemand in de studio. Dat straks. Girl power.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Er wordt op dit moment nog geen keuze gemaakt over de mogelijkheden die er zijn voor de uitbreiding van industrie en energie rond Moerdijk. Dat zegt staatssecretaris De Bat. Hij zal volgende week in een overleg onderbouwen waarom het dorp Moerdijk behouden kan blijven. Maar daarvoor is de gemeente zelf wel keihard nodig, laat hij weten. De kans lijkt groot dat de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Tunesië vertraging oploopt door het voorspelde noodweer in Kansas City. Meteorologen voorspellen onweer, zware regenval en storm en vrezen dat het duel niet op tijd begint of onderbroken wordt. De laatste groepswedstrijd van Oranje begint vannacht om 1 uur Nederlandse tijd. Gespecialiseerde reddingswerkers zijn onderweg naar Venezuela, dat meldt de president. De hulpoperatie wordt volgens haar gecoördineerd door de Verenigde Naties. Dat zei ze nadat het land is getroffen door 2 aardbevingen. Ook Nederland gaat zich inzetten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft laten weten dat een speciaal reddingsteam gaat helpen met reddingswerkers, honden en materieel. Huishoudens zullen de komende tijd vooral moeten wennen aan grote verschillen in de energieprijzen, zoals dat de afgelopen tijd het geval was. Dat zegt Martijn Hagens, de nieuwe topman van de energieleverancier Eneco, in een toelichting op de jaarcijfers. Vooral mensen met dynamische energiecontracten voelen de prijsschommelingen. En dan het weer. Vanmiddag is het overal zonnig. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 24 graden in het noorden en 38 in Zuid-Limburg. Vanavond is het nog lang warm en vannacht koelt het af naar gemiddeld 23 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vooral files in Zuid-Holland en Noord-Brabant door incidenten en wegwerkzaamheden. Zoals op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg heb je 20 minuten vertraging door wegwerkzaamheden op de A27. Daardoor loopt het ook vast op de A27 zelf, bij de A richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum heb je nu 40 minuten vertraging. Dan na de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Bij knooppunt Hofvliet staat een kapotte auto en daardoor heb je 20 minuten vertraging. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag is bij Hoogmade een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. Hier heb je een half uur vertraging. Omrijden kan via de A44. En dan de A15 Rotterdam richting Europoort. Bij Rozenburg gebeurde een ongeluk met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is hier dicht en daardoor heb je 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is de laatste kans om te sparen voor spaarmunten om voordelig te klussen in Delft en omstreken. Bij elke 10 euro aan boodschappen bij de Jumbo ontvang je nu 1 spaarmunt. En met 10 spaarmunten krijg je 10 euro korting op je klusmaterialen bij Bauhaus Den Horen. De bouwmarkt voor huis, tuin en werkplaats. Deze actie is geldig bij alle Jumbo-vestigingen in Delft, De Lier en Schavenzande. Dat is lekker sparen voor je huis. Kijk voor de voorwaarden in de winkel.
4: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten. Het leukste fileprogramma van Nederland.
5: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door...

0: Ah, heerlijk. Dutch Radio Edit van Dabob. WTF voor die hier op Gulpa Radio bij Achter aansluiten. Hey, en het is een hele speciale uitzending vandaag bij Achter aansluiten.
1: Ja.
0: Ja, het is ontzettend speciaal, want wie via Twitch meekijkt, ziet dat we al twee gasten hebben. Even kijken. Ja. Ja, ze zwaaien nu ook en misschien zeggen hallo. Oh, oh, oh, hey, dit is gek. Ja, zeg nog eens wat.
2: Ja, nee, voor de tweede hallo moet je betalen.
0: Oh. Nou, dat is in ieder geval duidelijk. Het komende uur staan we namelijk stil bij de spannendste. En de meest, ja, hoe moet ik dit zeggen? De spannendste muzikale strijd van Den Haag.
1: Ja, want dit is alweer de laatste keer dat we het hierover gaan hebben, jammer genoeg.
0: Ah, want wie mag zich in 2026 de zomerhit verzorgen van deze Hofstad? 12 bands streden voor de titel Haagse Zomerhit 2026. Via de radio, Gulpa Radio en onze kanalen kon je iedere zondag in mei deze titanenstrijd volgen. Live vanuit de maatschappij. Maar zaterdag is de grote finale. Er zijn namelijk nog 5 bands over. En 1 daarvan die zit bij ons in de studio en daar gaan we zo mee in gesprek. Ik ga je dan ook vertellen wie dat dan precies zijn. Maar we gaan eerst even de andere bij langs. Want ze gaan nog 1 charme-offensief doen. 1 poging om jou te overtuigen om zaterdag op hen te stemmen. En hoe kun je nou stemmen? Nou, dat is niet zo moeilijk. Je moet gewoon lekker langskomen.
1: Ja.
0: Ja, want je kan er namelijk bij zijn. Gratis, voor niets. En dan heb je gewoon veel gezelligheid, muzikale gezelligheid. Een lekker biertje in je klauwen. Ik zou zeggen, er is geen reden om niet te komen eigenlijk. Het is gratis en voor niets in de Zwarte Ruiter op de Grote Markt in Den Haag vanaf 1:00 of 8:00.
1: Ja, om 7:30, om 7:30 is al de inloop.
0: Om 7:30
1: 8 uur
0: is al
1: bestipt beginnen.
0: Oh
1: we.
0: Ja, je moet dus binnen zijn voor 8:00. Daar komt het wel een beetje op neer.
1: Echt wel?
0: Ja, echt zeker wel.
1: Kan je nog staan angstplasje doen en een kijkje.
0: En jij bepaalt, hè, want jouw stemmen, samen met die van de jury, bepalen uiteindelijk wie de Haagse zomerhit wordt van 2026. We gaan zo de band nog even bij langs.
1: Ja.
0: Maar om alvast een beetje in dat zomergevoel te komen, dacht ik, weet je wat nou echt een lekker plaatje is om nu te draaien?
1: Nou?
0: Calvin Harris met, je weet wel, Summer.
3: When I met you

0: Ja, summer in de muziek, summer in de studio, summer in de auto. Echt overal waar je me kunt bedenken is het summer, summer, summer, summer.
1: Feestje in de file met achteraansluiten.
0: Maar dat is niet erg, want we houden de sfeer hoog en de gezelligheid ook. Het is ontzettend leuk, hè, toch, Daniek?
2: Ja.
0: Ah, super, super. Je luistert naar achteraansluiten op Girl Power Radio. En we gaan de finalisten van de Haagse Zomerhit het komende uur met je doornemen. Ik heb er echt zoveel zin in.
2: Ja.
0: Ik vind het heel erg leuk, want ze streden de afgelopen tijd tegen elkaar om de Haagse Zomerhit van 2026 te mogen maken. Ze gaan hier op de zender nu het komende uur zichzelf nog één keer voor jou bewijzen. Ja. Waarom verdienen zij die felbegeerde titel? Heel korte spelregels uitleggen. Iedere band krijgt zometeen maximaal 2 minuten om zich aan je voor te stellen. Daarna draaien we het nummer van hen. En dat is voor de duidelijkheid niet de track waarmee ze de zomerhit proberen te winnen. Als je die wil horen, moet je namelijk aankomende zaterdag gewoon lekker naar ons luisteren vanaf 8 uur. Of nog leuker, lekker langskomen. En waar doe je dat nou precies ook alweer, Daantje?
2: In de Zwarte Ruiter op Grote Markt in Den Haag.
0: Kijk, perfect. Vanaf 7:30 binnen zijn, want om 8:00 stipt beginnen we, want anders krijg je aan de stok met Daniek.
2: Ja.
0: We beginnen met de eerste band. En dat is geen kleintje. Het is de grootste band die meedoet. Letterlijk, want qua bandleden heb ik het dan over. Daan, met wie gaan we afbijten?
2: Ja, we beginnen met Helit. Deze band heeft zich op 3 mei weten te plaatsen voor de halve finale.
0: Mm-hmm.
2: Ja, Helit is een 5-koppige band. En het bijzondere aan hun is dat ze vorige week stonden ze op zaterdag op de afterparty op te treden van Guns N' Roses.
0: Van Guns N' Roses?
2: Ja, in de Ziggo Dome. Ja.
0: Boe, dat is geen kleintje.
2: Supergroot. Nee, en de band bestaat uit best wel wat mensen. Want ze hebben namelijk de zangeres Kiara.
0: Mm-hmm.
2: We hebben 2 gitaristen, Oliver en Rick. We hebben op de drum Daniel.
0: Ja.
2: En het kan zijn dat we misschien wat meer mensen zien. Want ze vragen regelmatig gastartiesten op het podium. Zodat je lekker veel mensen, hoe meer hoe beter.
0: Ja.
2: Dus ja, of we er 5, 6, 8, 10, 100 zien. Dat wordt ook de grote vraag.
0: Kun je je ook nog opgeven dan? Als ik denk, nu wil ik...
2: Dat denk ik niet.
0: Oh, dat doen ze zelf wel regelen. Okay.
2: Maar verder heeft Oliver, de gitarist van Helint, ons nog wat meer te vertellen.
0: Ja, het is warm, hè, jongens. Daar gaan we weer. Eens even zien. Oliver, zei je.
3: Helemaal. Ja, Oliver ben je hier, de gitarist van Helit. Wij staan op zaterdag 27 juni in de finale van Zomerhit 2026. Sowieso wat een ongelofelijke kans. En als je nou van classic rock houdt in een modern jasje, dan hopen we dat je op ons wilt komen stemmen en ons wilt supporten tijdens deze finale. Elke stem betekent heel veel voor ons. Achter de schermen zijn we momenteel volop bezig met de opnames van ons debuutalbum. Er komen heel wat nieuwe nummers aan, nieuwe verhalen en vooral heel veel mooie dingen waar we niet op kunnen wachten om het met jullie te delen. Wil je niks missen van ons avontuur? Volg ons dan op Instagram @helitdeband. Daar nemen we jullie mee achter de schermen, delen we updates over de albumopnames en houden we jullie als eerste op de hoogte van alles wat eraan komt. Bedankt voor jullie steun. Bedankt dat jullie in ons geloven. En hopelijk mogen we op jullie stem rekenen. En zien we jullie zaterdag 27 juni in de Zwarte Ruiter in Den Haag. Dit is Masquerade van Helit.

0: kan weer uitademen hoor. Jeetje Mina, je hoorde heel lit hier op Girl Power Radio. En zij zijn één van de mensen die meedoen. En ze komen met een album. Die is namelijk helemaal gefundraised. Ze hebben al het geld opgehaald via Voor de Kunst. Hebben ze €6.000 opgehaald en daar komen ze met een album. Dus als je hier fan van bent, heel lit. H-A-Griekse-I-L-I-D, dan weet je dat.
1: Ja.
0: Maar dat is natuurlijk niet de enige die meedoet aan de Haagse Zomerhit. Wie hebben we nog meer?
1: Nee, wij gaan weer door naar de volgende. En dat is Mr. Pretty. Hun hebben zich op 10 mei een plekje weten te bemachtigen.
0: Ja.
1: Ja, en ze bestaan uit met z'n drieën. En wat ik dus heel erg leuk vind aan deze band is ze heet Mr. Pretty. Dan heb je drie mannen. En dan vraag je aan hun, ja, maar wie is Mr. Pretty? Nou, daar komt dus geen antwoord uit. Dan wordt het een soort mysterieuze van, ja, niet ik, maar ook misschien wel weer ik. En
0: zo heel ingetogen zijn
1: ja,
0: ze eigenlijk.
1: Ja, ik vraag me dus af of ze het gewoon echt niet willen vertellen. Of dat ze er gewoon met z'n drieën niet uitkomen. Dat er anders ruzie ontstaat.
0: En wie vind jij het knapste van de drie?
1: Ja, ik doe geen uitspraken.
0: Oké. Okay. Oh, heel politiek. Was je ook heel snel mee. Oké.
1: Ik heb deze vraag namelijk al eerder gehad. Ja. En je moet het gewoon horen. En Rob van Mr. Pretty, die heeft ons hier wat meer over te vertellen.

Wil je de Haagse Zomerrit 2026 horen? Kom dan aanstaande zaterdagavond 27 juni naar de Zwarte Ruiter tijdens de finale van het Haagse Zomerrit Festival. We spelen daar met Mr. Pretty Live onze zomerrit Let It All Out. Maar ook andere acts geven alles om een nummer te presenteren. Maar kom vooral Mr. Pretty supporten. Zeker als je van stevige liedjes houdt met echte gitaar, bas, drums en vocals. En er is merch. Zien we je zaterdag in de Zwarte Ruiter? Wij hebben er heel veel zin in. En om in de stemming te komen, hoor je hier nu op Girl Power Radio Mr. Pretty met Days With Us. Tot ziens.

0: with us, Mr. Pretty, hoorde je hier. En mocht je net ingeschakeld zijn, we nemen even alle finalisten van de Haagse Zomerhit door. Ze hebben namelijk een spraakberichtje voor ons ingestuurd om nog aan jou te bewijzen dat zij moeten winnen. Je hoorde net dus Mr. Pretty. En wie hebben we nog meer?
1: Ja, we gaan nu naar een band, Siphon Grey, die op 17 mei een plekje heeft weten te bemachtigen.
0: Check.
1: En het is een vierkoppige band. Verder ga ik hier niet heel veel over vertellen, want ik denk dat Nuno genoeg vertelt over wat je kan verwachten qua vibe van Siphon Grey, denk ik.
2: Er was eens, in de zouten nevelen van Den Haag, een vreemd gezelschap genaamd Siphon Grey. Vier zielen uit drie verre koninkrijken. De vlaktes van Nederland, de bossen van Frankrijk en de ijzige gebieden van Canada. Samen smeden zij een zinderende polyfonie dat zo onguur was dat men zei dat het de meeuwen op de daken deed trillen. Op een dag, tijdens het grote toernooi van Den Haag, de notoire competitie die de naam Zomerhit draagt, doorbraken ze het eerste portaal en lieten ze tientallen barden, troubadours en vervloekte luidspelende zangers achter zich. Het volk riep uit, ze zijn gekwalificeerd voor de finale. En die finale zou plaatsvinden in de donkere kroeg van de Steigerende Kraai, De Zwarte Ruiter, op 27 juni. Hun lied, Best Self, was voortgekomen uit droom noch liefdesverdriet. Nee, het was voortgekomen uit iets veel angstaanjagenders. Een sportschool. Een paleis van chroom en spiegels waar rijke burgers in zijden leggings hun vlees aanboden aan een mechanisch orakel. Dit orakel, het oog van de AI, scande elke spier, elk bot, elke pori en fluisterde: we kennen je vetpercentage, je biologische leeftijd, je toekomstige potentieel. Wij kunnen je optimaliseren. En al snel verschenen er in zijn geest twee tegenstrijdige stemmen. De eerste zei: adem, mediteer, drink water, doe planks, eet boerenkool. En de ander, dieper en slijmeriger, antwoordde: eet kaas om 2 uur 's nachts, negeer je mails, word een bankcreatuur. Drink 3 koffie en noem het hydratie. En uit deze absurde feten ontstond Best Self, de zomerhit.
0: Ja, en die gaan we nog niet voor je draaien. Die houden we nog even geheim tot zaterdag. Wel alvast een voorproefje van deze Siphon Grey. Ze spelen met absurditeit en dat hoor je. Dit is Machine.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg heb je nu 20 minuten vertraging door wegwerkzaamheden op de A27. Daardoor is het ook druk op de A27 Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum heb je nu 25 minuten vertraging. Dan naar de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Bij Zoeterwoude-Dorp staat een kapotte auto en dat kost je 20 minuten extra reistijd. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag gebeurde een ongeluk bij Hoogmade. De linkerrijstrook is dicht en hier heb je nog 10 minuten vertraging. En tot slot de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Bij knooppunt Empel gebeurde een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht, hierdoor heb je 50 minuten vertraging. Omrijden kan via Breda en Tilburg over de A27, de A58, de A65 en de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Je luistert nog steeds naar Achteraan Sluiten. Het leukste fileprogramma van Nederland.
2: Ja, en normaal zal je muziek horen, maar vandaag even niet. Want wij moeten door. We zijn namelijk tot 6 uur hier bij jou. Om de Haagse zomerhitfinalisten met je door te nemen.
3: Ja, want we hebben er nog 2 te gaan, waarvan de 1 hier zit.
2: Oh,
3: ja.
2: Spannend.
3: Ik ga eerst wel lekker naar een ander. En dat is namelijk TK Rebirth.
2: Ja.
3: Die hebben zich op 24 mei een plekje weten te bemachtigen. Ja, en het is dus een 2-koppige band. Maar als je hun muziek hoort, dan denk je, oh, ze zitten echt wel met z'n 5. Maar ze doen dus echt alles zelf. En ik vind ze heel krachtig. Maar Wouter vertelt ons nog toch even wat meer.
4: Hey, dit is Wouter van TK Rebirth. Wij zijn een van de finalisten van de Haagse Zomerhit. En daar hebben wij super veel zin in natuurlijk. Wij gaan zaterdag spelen in de Zwarte Ruiter met 4 andere te gekke bands. Wij gaan onze zomerhit presenteren. En ja, natuurlijk gewoon een hele mooie show van maken. Als je denkt, wie is Deke Rebirth? Wij zijn een 2-koppige alternatieve rockband met elektronische invloeden. Wij maken een meeslepende live show. En proberen op die manier echt onze muziek over te brengen. Ja, kom vooral langs zaterdag. Wij hebben een stukje van de merchtafel opgeëist. Dus je kan er wat shirtjes kopen. En vooral ook naar de andere bands luisteren. Nou, als je denkt, wie zijn wij? Ga vooral nu luisteren naar Break van onze laatste EP.
2: Ja, daar gaan we zeker naar luisteren. En zaterdag kan je erbij zijn en gratis en voor niets. In de Zwarte Ruiter op de Grote Markt. De jacht op de Haagse zomerhit. We hebben nog 1 finalist te gaan. Die zit hier live en die spreken we zo. Maar dit is TK Rebirth.

0: Drake, DK Rebirth. Ja, dat is toch een van de finalisten hier voor de Haagse Zomerhit 2026. Ja, want daar zijn we mee bezig. De jacht op de Haagse Zomerhit. En het is spannend. Het is bloedstollend spannend. Want ja, zaterdag is de grote finale. En je hebt ze nu alle vijf al gehoord. Het afgelopen half uur. Maar er is er nog eentje over. En die zit heel toevallig, of eigenlijk niet geheel toevallig, bij ons in de studio. Het is niemand minder dan Bitterzoet.
1: Hallo.
0: Hallo.
1: Dank voor het applaus.
0: Ja, alsjeblieft. Graag gedaan. Hey, van de 12 bands die in mei begonnen, zijn jullie een van de... Of, ja, moet ik zeggen, jij of jullie?
2: In dit geval. Ja, het is u. Het is u voor mij.
0: Ja, okay. U is altijd meervoud ook, dus dan houden we het inderdaad op u. Dat vind ik een heel goed idee. U bent nog een van de overgebleven. Jij hebt ook een pitch gemaakt voor ons. Of u hebt ook een pitch gemaakt voor ons. En daar gaan we eerst eens even naar luisteren. En ik vind het wel lief, want het is een hele sportieve. Het is echt een hele sportieve.

0: Ja, wat ontzettend leuk. Ik heb ervan genoten.
1: Gelukkig maar.
0: Zullen we dan ook even luisteren wat voor muziek jullie eigenlijk maken? Dan gaan we daarna even een paar vraagjes stellen.
1: Ik vind alles goed.
0: Is goed. Wil je hem zelf aankondigen?
1: Ik heb er genoeg van.

0: Bitterzoet. Ik heb er genoeg van. Ja, en hij zit toevallig hier bij ons in de studio.
1: Toevallig?
0: Heel toevallig. Ontzettend toevallig. Hey, Sander, jij bent bitterzoet.
2: Ja, maar dat zijn we allemaal wel een beetje, toch?
0: We zijn allemaal een beetje bitterzoet, ja? Zou je het zo zeggen?
2: Dat denk ik wel.
0: Waar zit hem dat dan in, dat allemaal bitterzoet?
2: Ja, we hebben allemaal twee kanten, toch? Een zoete kant en een bittere kant.
0: En wat is nou echt iets wat jouw zoete kant kenmerkt?
2: Ik hou van chocola.
0: Oké, ja.
2: Of van die persik snoepjes. Dat vind ik ook wel erg lekker.
0: Dat is ook zoet. Ja. Klopt. En de bittere kant dan?
2: Is koffie.
0: Koffie. Heel goed. Hey, jij bent bitterzoet. We zijn allemaal een beetje bitterzoet. Je bent ook de laatste finalist. Maar je hebt ook wel een beetje een uitzondering op de regel hier bij de Haagse Zomerhit. De kans hebben daarop. Mag ik dat zeggen?
2: Ja, ik vraag me alleen af waarom.
0: Nou, want in eerste instantie was je nog niet door. En toen kreeg je een tweede kans. En toen was iedereen lyrisch en was je gewoon naar de finale toe.
2: Ja, dat, zo is het gegaan, precies.
0: Zo, en wat denk je dat je dan nu ook extra kans maakt, nu je eigenlijk een keertje extra hebt mogen performen?
2: Nou, dat weet ik niet zeker. We hebben een keertje extra mogen spelen. Was leuk, ik heb ervan genoten. En daar verander ik niks aan. Nee, maar Zwart Eruit is een heel ander podium dan de maatschappij. De maatschappij was leuk, maar Zwart Eruit is toch wel een stap verder. Dus ja, ik ben benieuwd hoe het daar gaat. We gaan sowieso het daar al zin hebben.
0: Oh, wat ontzettend.
2: En daar gaat het om, toch?
0: Ja, daar gaat het zeker om. Hey, en naast jou zit Ivar. Hey, jij bent een gitarist.
3: Ja.
0: Maar ik snap het nog niet helemaal. Want jij bent niet de vaste gitarist, als ik het begrepen heb.
3: Jawel, inmiddels wel.
0: Inmiddels wel?
3: Ja. Nou ja, dus ja,
2: aangetrouwd is hij nu.
3: Ja, aangetrouwde gitarist. Nee, ik denk dat we een jaar ongeveer echt samen spelen. Ja. En dat blijf ik ook doen. Ik ben helemaal ingewerkt. Dus misschien dat er wel een uitbreiding komt. Misschien dat we met meer mensen gaan spelen. Maar dat niet.
0: Kun je een tipje van de sluier geven?
3: We zijn een levend organisme. Dus we zien wel wat er aan komt kleven en wat niet. Maar we hebben de eerste, wat was het? De voorronde. Hebben we met iemand erbij gespeeld.
2: Ja.
3: Die was er de tweede keer weer niet bij. En die komt misschien later wel weer terug. Of andere mensen. Maar ik denk dat Sander en ik de vaste krachten zijn. Ja. Vooralsnog.
0: En oké, iedereen heeft natuurlijk een bitter en een zoete kant. Maar is er dan een van jullie ook meer bitter en de ander meer zoet?
2: Ja. Die keuze mag jij maken.
0: Oh, die keuze mag ik maken. Dat zal ik dan na deze vragen zal ik dan even die keuze, zal ik daar die keuze over maken. Hey, je gaat natuurlijk zaterdag gaan je spelen. Heb je zelf een favoriet? Denk je dat er iemand gaat winnen?
2: Ik hoop natuurlijk wij. Maar ja, ik moet zeggen, ik vind iedereen, ik heb nu iedereen een beetje gehoord. Mr. Pretty heb ik live gezien. Ja, ik vind ze allemaal gewoon heel vet. Dus ik vind het sowieso vet om met hun op het podium te mogen staan. Ik denk dat we met z'n allen een hele mooie avond neer gaan zetten. En het doel is natuurlijk mensen gewoon te laten genieten van zo'n avond. En ik denk dat we dat met z'n vijven heel goed kunnen gaan doen.
0: Ja, dat is fantastisch. Afgelopen, de vorige keer bij de halve finales, waarin ging het dak er echt van af. Ik was er zelf bij en ik dacht, wow, deze man die gaat er helemaal voor. Je had alles uit de kast getrokken. Je lag op een gegeven moment op de grond. En ik denk, wow, die trekt alles uit de kast om te winnen. Maar ondertussen neem je ook een liedje op waarin je iedereen eigenlijk even een keertje benoemd. Iedereen ga je een keertje bij langs. Jij bent echt sportief.
2: Ik denk dat we allemaal wel sportief zijn. Weet dat bijvoorbeeld bij Heylit, de zangeres daarvan, die is bij ons komen kijken bij de voorrondes. En Mr. Pretty is bij de halve finale bij ons komen kijken. En ik denk dat de acts die meedoen eigenlijk allemaal wel een beetje elkaar ondersteunen daarin. Daar wil ik ook graag op voortborduren.
3: Ja, sterker nog, tijdens de vorige keer viel mijn gitaar uit mijn handen en een onderdeel brak. En andere bands kwamen ook meteen te hulp. Dat is ook heel fijn. Dus dat is ook wel echt sportief, vind ik.
0: Ja, dat maakt het ook wel een beetje, hè, de Haagse Zomerhit, de zoektocht. Het is eigenlijk bijna geen rivaliteit onderling. Het is ook één gezellige bende daar. En ja, meedoen is bijna belangrijker dan winnen. Of misschien is het zelfs wel belangrijker dan winnen. Of denken jullie daar...
2: Het is een perfect evenwicht. 50-50 zou ik zeggen.
0: Wat goed. Politiek correct wel weer hoor. Dat mag wel even gezegd worden. Hey, jij bent niet alleen muzikant hè Sander. Jij doet meestal ook nog iets heel anders.
2: Ja, ik ben nachtzuster.
0: Nachtzuster. Wat?
2: ik zorg ervoor dat de oudere generatie rustig in bed blijft liggen in de nacht. En dat ze schoon blijven en dat ze zich comfortabel kunnen voelen.
0: Wat tof, maar hoe combineer je dat in hemelsnaam met muziek maken?
2: Nou ja, op mijn werkdagen dan werk ik. En op mijn vrije dagen maak ik muziek. Zo,
0: Ja, dat is wel handig. Maar kun je dat niet combineren?
2: Nou ja, af en toe loop ik wel eens zingend door de gang. Maar dan hoor ik toch al gauw dat mensen daar last van hebben als ze proberen te slapen. Dus dat is toch lastig.
0: Nou, wat goed. Wat leuk. Hey, wat doe jij eigenlijk, Ivar, in het dagelijkse leven als je geen vrije tijd hebt om muziek te maken?
3: Ik ben ambtenaar bij het ministerie van Landbouw.
0: Zo, dat is een vrij drukke baan.
3: Ja.
0: Heb jij dan wel vrije tijd?
3: Jawel. Niet superveel. Maar
0: nee, dat wou ik zeggen. Ik bedoel, je zit in de Hofstad, je zit bij het ministerie van Landbouw. Nou, daar is vrij veel om te doen. Ik zou bijna zeggen van jeetje, dat jij nog muziek kan maken is best
3: wel... Ja, maar het is ook wel een fijne uitlaatklep. Het is iets heel anders en ik heb er heel veel plezier in. Dus ik ben wel blij dat dit er ook bij kan en erbij is.
0: Nou, wat fijn. Aankomende zaterdag is de grote dag. Zijn jullie zenuwachtig?
2: Beetje. Gezonde spanning.
0: Gezonde spanning.
2: Gezonde voorbereidende spanning, zeg maar. Want, ja.
0: Oké. Okay. Nou, dat is in ieder geval goed. Want anders zou ik tegen je zeggen... Goh, calm down een beetje. Klein beetje calm down. Want het is helemaal nergens voor nodig. Het is zo gezellig. Jullie zijn heel erg leuk. De rest is ook allemaal heel erg leuk. En we gaan zaterdag kijken wie er gaan winnen. We gaan zo nog even heel eventjes het... nog een heel klein itempje doen met jullie. En dan... Dus we zijn zo bij je terug. Maar inderdaad, die calm down, die wilde ik er even inhouden. Dus ik dacht, ja, deze is daar natuurlijk ideaal voor. Rema, even uitademen in die hete studio. En dan zijn we zo bij jullie terug.

0: zijn we een beetje tot rust gekomen. Calm down, hoorde je hier van Remma.
1: Ik ben helemaal zen.
0: Je bent helemaal zen. Ja, nou, dat is fijn.
2: Ja, maar ben je niet zenuwachtig? Want ik hoor net iets. Je vertelt ons net iets. We hebben een soort primeurtje, jongens.
1: Ja, ik drop even die bom.
2: Ja, je mag zelfpromotion, dus kom maar.
1: We kunnen het wel de hele tijd gaan hebben over aankomende zaterdag. Maar voor ons gaat het eigenlijk gewoon over de zomerhit.
2: Ja.
1: En die komt over, om precies te zijn, denk ik 1:08 uit ongeveer.
0: Wauw, om 7:00 vanavond kun je hem zien.
1: Om 7:00 vanavond kun je hem horen.
0: Horen natuurlijk.
2: Ja. En waar kunnen we hem allemaal luisteren?
1: Eigenlijk op je favoriete streamer, Spotify, Deezer, YouTube. Hij komt overal uit.
2: Dus eigenlijk moet iedereen thuis die komt dus dit heel veel gaan luisteren, dat ze allemaal zaterdag met je mee kunnen zingen.
1: Dat is wel de bedoeling. Want ik dacht zelf aan een a cappella, of met z'n allen met de zaal. Gewoon met z'n allen a cappella te zingen. De melodie maakt niet uit, maar de tekst wel.
2: Ja, wat lekker.
0: Bitterzoet dus op alle streamingsdiensten waar je maar zou kunnen wensen. En ik vind het dan wel fair om ook even te benoemen dat er nog veel meer hele goede finalisten zijn. Helit bijvoorbeeld, die hebben we gehoord eerder. Die heeft ook hele goede muziek op alle streaming diensten staan. Mr. Pretty, dat is een driekoppige band, die doet ook mee. Sea Foam Grey, dat is gewoon de zee en schuim en grijs. En DK Rebirth hoor je, kun je ook op alle streamingsdiensten. Ik weet niet of zij ook al een zomerhit hebben, dus jullie hebben dat wel slim aangepakt, Bitterzoet. Sander en Ivar.
1: We hebben het voordeel, denk ik, dat we gewoon alles thuis kunnen doen. Heb ik een studio, dus dat...
2: Wat chill. Beter kan het niet.
1: Ja.
0: Heb je daar ook je bed staan toevallig?
1: Nee, maar ja. Wie heeft er nou echt een bed nodig als je nachtdienst hebt?
0: Dat wou ik zeggen, ja. Dat was mijn vervolgvraag, maar je haalde de woorden uit mijn mond.
2: Maar je zegt wel een nieuw nummer, maar we kunnen wel Bitterzoet opzoeken. Maar hoe heet het nummer eigenlijk?
1: Deze zomer ben ik jong.
2: Oké, dat moet je wel kunnen vinden, denk ik.
0: Absoluut.

0: Voor jullie komst deze dag. Daantje, jij bedankt voor het harde werken. Ook weer vandaag in deze bloedhitte.
1: Ja.
0: En dan zou ik zeggen, maak er een ontzettend mooie avond van. Morgenochtend zijn we er weer. Morgenmiddag zijn we er ook weer. Ik zeg we, maar eigenlijk is het alleen jij, hè, Daan?
1: Ja, morgenochtend ben ik er ook weer om 7 uur met vallen en opstaan.
0: Hartstikke leuk. Ik wens jullie een hele mooie avond. En ik zou zeggen, tot de toekomst.

Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor 7 landen in het Midden-Oosten aangepast, waardoor mensen daar grotendeels weer naartoe kunnen gaan. Dat gebeurde na de voorlopige vredes.

0: deal tussen de Verenigde Staten en Iran over het conflict in het Midden-Oosten. De situatie kan echter wel weer snel verslechteren, waarschuwt het ministerie. Er wordt op dit moment nog geen keuze gemaakt over de mogelijkheden die er zijn voor de uitbreiding van industrie en energie rond Moerdijk. Dat zegt staatssecretaris De Bat. Hij zal volgende week in een overleg onderbouwen waarom het dorp Moerdijk behouden kan blijven. Maar daarvoor is de gemeente zelf wel keihard nodig, laat hij weten. De kans lijkt groot dat de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Tunesië vertraging oploopt door het voorspelde noodweer in Kansas City. Meteorologen voorspellen onweer, zware regenval en storm en vrezen dat het duel niet op tijd begint of onderbroken wordt. De laatste groepswedstrijd van Oranje begint vannacht om 1 uur Nederlandse tijd. Gespecialiseerde reddingswerkers zijn onderweg naar Venezuela, dat meldt de president. De hulpoperatie wordt volgens haar gecoördineerd door de Verenigde Naties. Dat zei ze nadat het land is getroffen door 2 aardbevingen. Ook Nederland gaat zich inzetten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft laten weten dat een speciaal reddingsteam gaat helpen met reddingswerkers, honden en materieel. En dan het weer. Vanavond nog lang warm en vannacht koelt het af naar gemiddeld 23 graden. En voor morgen is code rood uitgeroepen. De temperatuur kan dan plaatselijk oplopen tot boven de 40 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het hoogtepunt van de spits ligt inmiddels achter ons. Wel nog flinke vertragingen door ongelukken, pechgevallen en wegwerkzaamheden. Zoals op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg heb je nu 20 minuten vertraging door wegwerkzaamheden op de A27. Op de A27 zelf is het daardoor ook druk tussen Breda en Gorkum. Bij knooppunt Gorkum heb je nu 25 minuten vertraging. Dan naar de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Bij Zoeterwoude-Dorp staat een kapotte auto. Hierdoor heb je 20 minuten extra reistijd. De A15 Gorkum richting Nijmegen. Bij Geldermalsen gebeurde eerder een ongeluk. Hierdoor heb je nog 20 minuten vertraging, maar de weg is wel weer vrij. En tot slot de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Bij knooppunt Empel gebeurde een ongeluk. Hierdoor heb je nog 20 minuten vertraging. De rechte rijstrook is hier dicht en je kan omrijden via Breda en Tilburg over de A27, de A58, de A65 en de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.
3: Je luistert naar 90s Noise op Girl Power Radio.

0: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Vanwege de extreme hitte en code rood op vrijdag roepen het Rode Kruis en Klimaatverbond Nederland beheerders van koele openbare gebouwen op hun deuren open te stellen. Kerken, moskeeën, bibliotheken en buurthuizen kunnen verkoeling bieden aan kwetsbare groepen, zoals ouderen, daklozen, zwangeren, baby's en mensen met gezondheidsproblemen. Daphne Koster heeft een nieuwe functie bij Ajax. Sinds begin juni is zij hoofdstrategie vrouwenvoetbal. In deze adviserende rol richt de 45-jarige oudspeelster zich op de verdere ontwikkeling van de Ajax-vrouwen. Met focus op talentopleiding, prestaties en nationale en internationale groei. Koster was eerder jarenlang hoofd vrouwenvoetbal en speelde tussen 2012 en 2017 voor Ajax. Drie rechters van het International Criminal Court dagen de Amerikaanse regering voor de rechter vanwege sancties die tegen hen zijn ingesteld. De maatregelen volgden op onderzoeken naar oorlogsmisdaden, waaronder een arrestatiebevel tegen Benjamin Netanyahu. De VS betwist de bevoegdheid van het hof en verdedigt de sancties. Bij een steekincident op een terras in Arnhem is gisteravond een 31-jarige man gewond geraakt aan zijn hand. Volgens de politie werd daarbij een samurai-zwaard gebruikt. Een 53-jarige man uit Arnhem is aangehouden en het zwaard is in beslag genomen. De politie onderzoekt de toedracht en spreekt met getuigen. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en warm, alleen aan de noordkust koelt het wat af. Vannacht blijft het droog met 15 tot 22 graden. Wellicht wordt het een tropische nacht in het zuiden. Morgen wordt het uitzonderlijk heet met 35 tot 39 graden. Vooral in het oosten kan later een stevige onweersbui ontstaan met hagel en windstoten. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De laatste files van de avondspits met een ongeluk op de A10, de Ring Zuid, bij knooppunt de Nieuwe Meer. Daar heb je 20 minuten vertraging, één rijstrook is open. Van de A20, hoek van Holland richting Gouda, bij Moordrecht nog 5 minuten oponthoud. En tot slot de A58, Breda richting Tilburg. Bij knooppunt Sint-Annabos gebeurde een ongeluk. De rechte rijstrook is hier dicht en daardoor heb je 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Lelydorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken. 90s Noise.

Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Vanwege de extreme hitte en code rood van het KNMI blijven morgen de pretparken Walibi en Drievliet gesloten. Beide pretparken stellen dat de veiligheid van bezoekers en medewerkers voorop staat. Walibi biedt de mogelijkheid tickets om te zetten naar een andere datum. Frankrijk wordt getroffen door een uitzonderlijke hittegolf met recordtemperaturen en code rood in grote delen van het land. Door de aanhoudende hitte en droogte neemt het risico op bosbranden sterk toe, al vroeg in het seizoen. De brandweer bereidt zich voor door onder meer zwembaden leeg te pompen en water op te slaan in grote reservoirs. Op deze manier wordt het drinkwater bespaard en kan er sneller worden ingezet bij natuurbranden.

0: Vanwege de extreme hitte en code rood op vrijdag roepen het Rode Kruis en Klimaatverbond Nederland beheerders van koele openbare gebouwen op hun deuren open te stellen. Kerken, moskeeën, bibliotheken en buurthuizen kunnen verkoeling bieden aan kwetsbare groepen, zoals ouderen, daklozen, zwangeren, baby's en mensen met gezondheidsproblemen. Daphne Koster heeft een nieuwe functie bij Ajax. Sinds begin juni is zij hoofdstrategie vrouwenvoetbal. In deze adviserende rol richt de 45-jarige oudspeelster zich op de verdere ontwikkeling van de Ajax-vrouwen. Met focus op talentopleiding, prestaties en nationale en internationale groei. Koster was eerder jarenlang hoofd vrouwenvoetbal en speelde tussen 2012 en 2017 voor Ajax. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en warm, alleen aan de noordkust koelt het wat af. Vannacht blijft het droog met 15 tot 22 graden. Wellicht wordt het een tropische nacht in het zuiden. Morgen wordt het uitzonderlijk heet met 35 tot 39 graden. Vooral in het oosten kan later een stevige onweersbui ontstaan met hagel en windstoten. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
1: De Berlijnse arts Johannes M. heeft in de rechtszaal toegegeven zeker 12 terminaal zieke patiënten te hebben gedood. Mogelijk gaat het om 15 slachtoffers. Hij zou hen tijdens huisbezoeken hebben verdoofd en vervolgens een spierverslapper hebben toegediend. Het Openbaar Ministerie onderzoekt tientallen andere gevallen uit de periode 2021-2024. Zijn motief voor de daden blijft vooralsnog onduidelijk. In Schijf in West-Brabant is een watergevecht gisteravond uitgelopen op een massale vechtpartij met tientallen betrokkenen. Twee mannen raakten gewond, onder wie één met steekwonden die naar het ziekenhuis is gebracht. De politie arresteerde twee verdachten van 18 en 22 jaar. Het onderzoek naar de toedracht en de betrokkenen loopt nog. Vanwege de extreme hitte en code rood van het KNMI blijven morgen de pretparken Walibi en Drievliet gesloten. Beide pretparken stellen dat de veiligheid van bezoekers en medewerkers voorop staat. Walibi biedt de mogelijkheid tickets om te zetten naar een andere datum. Frankrijk wordt getroffen door een uitzonderlijke hittegolf met recordtemperaturen en code rood in grote delen van het land. Door de aanhoudende hitte en droogte neemt het risico op bosbranden sterk toe, al vroeg in het seizoen. De brandweer bereidt zich voor door onder meer zwembaden leeg te pompen en water op te slaan in grote reservoirs. Op deze manier wordt het drinkwater bespaard en kan er sneller worden ingezet bij natuurbranden. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en warm, alleen aan de noordkust koelt het wat af. Vannacht blijft het droog met 15 tot 22 graden. Wellicht wordt het een tropische nacht in het zuiden. Morgen wordt het uitzonderlijk heet met 35 tot 39 graden. Vooral in het oosten kan later een stevige onweersbui ontstaan met hagel en windstoten. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Na twee zware aardbevingen in Venezuela is het dodental opgelopen tot 188. Ongeveer 200 mensen worden nog vermist onder het puin en er zijn minstens 1500 gewonden. In het zwaar getroffen noorden is sprake van plunderingen en uitval van stroom en communicatie. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben hulp aangeboden. De gekozen president van Colombia, Abelardo de la Espriella, geeft gewapende groepen een maand om zich over te geven en sluit elke concessie uit. De rechtsradicale leider won de verkiezingen met bijna de helft van de stemmen en wordt in augustus beëdigd. Hij wil criminele groepen desnoods met geweld bestrijden. De Berlijnse arts Johannes M. heeft in de rechtszaal toegegeven zeker 12 terminaal zieke patiënten te hebben gedood. Mogelijk gaat het om 15 slachtoffers. Hij zou hen tijdens huisbezoeken hebben verdoofd en vervolgens een spierverslapper hebben toegediend. Het Openbaar Ministerie onderzoekt tientallen andere gevallen uit de periode 2021-2024. Zijn motief voor de daden blijft vooralsnog onduidelijk. In Schijf in West-Brabant is een watergevecht gisteravond uitgelopen op een massale vechtpartij met tientallen betrokkenen. Twee mannen raakten gewond, onder wie één met steekwonden die naar het ziekenhuis is gebracht. De politie arresteerde twee verdachten van 18 en 22 jaar. Het onderzoek naar de toedracht en de betrokkenen loopt nog. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en warm, alleen aan de noordkust koelt het wat af. Vannacht blijft het droog met 15 tot 22 graden. Wellicht wordt het een tropische nacht in het zuiden. Morgen wordt het uitzonderlijk heet met 35 tot 39 graden. Vooral in het oosten kan later een stevige onweersbui ontstaan met hagel en windstoten. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Defensie blijft weigeren individuele compensatie te geven aan slachtoffers van het Nederlandse bombardement op Hawija in 2015. Daarbij kwamen 70 mensen om het leven. Minister Jezelgus zegt dat dit precedentwerking voorkomt en uitvoerbaarheid lastig is. Een deel van de Tweede Kamer wil de individuele vergoeding, maar er is geen meerderheid voor. Meerdere Turkse journalisten zijn geweigerd voor accreditatie voor de NAVO-top in Ankara op 7 en 8 juli. Zij werken voor oppositie of onafhankelijke media. De NAVO stelt dat Turkije verantwoordelijk is voor de selectie. Er is kritiek van journalisten en organisaties vanwege beperkte persvrijheid en gebrek aan toegang tot de top. Na twee zware aardbevingen in Venezuela is het dodental opgelopen tot 188. Ongeveer 200 mensen worden nog vermist onder het puin en er zijn minstens 1500 gewonden. In het zwaar getroffen noorden is sprake van plunderingen en uitval van stroom en communicatie. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben hulp aangeboden. De gekozen president van Colombia, Abelardo de la Espriella, geeft gewapende groepen een maand om zich over te geven en sluit elke concessie uit. De rechtsradicale leider won de verkiezingen met bijna de helft van de stemmen en wordt in augustus beëdigd. Hij wil criminele groepen desnoods met geweld bestrijden. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en warm, alleen aan de noordkust koelt het wat af. Vannacht blijft het droog met 15 tot 22 graden. Wellicht wordt het een tropische nacht in het zuiden. Morgen wordt het uitzonderlijk heet met 35 tot 39 graden. Vooral in het oosten kan later een stevige onweersbui ontstaan met hagel en windstoten. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: van regionale escalatie mag worden en verdere onrust moet worden voorkomen. Ondanks code rood vanwege de extreme hitte blijven ziekenhuizen in heel Nederland vrijdag open en gaan afspraken, operaties en behandelingen gewoon door. Wel vragen zij patiënten extra voorzichtig te zijn, voldoende water te drinken, rekening te houden met reistijd en alleen op pad te gaan als dit verantwoord is. Defensie blijft weigeren individuele compensatie te geven aan slachtoffers van het Nederlandse bombardement op Hawija in 2015. Daarbij kwamen 70 mensen om het leven. Minister Jezelgus zegt dat dit precedentwerking voorkomt en uitvoerbaarheid lastig is. Een deel van de Tweede Kamer wil de individuele vergoeding, maar er is geen meerderheid voor. Meerdere Turkse journalisten zijn geweigerd voor accreditatie voor de NAVO-top in Ankara op 7 en 8 juli. Zij werken voor oppositie of onafhankelijke media. De NAVO stelt dat Turkije verantwoordelijk is voor de selectie. Er is kritiek van journalisten en organisaties vanwege beperkte persvrijheid en gebrek aan toegang tot de top. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en warm, alleen aan de noordkust koelt het wat af. Vannacht blijft het droog met 15 tot 22 graden. Wellicht wordt het een tropische nacht in het zuiden. Morgen wordt het uitzonderlijk heet met 35 tot 39 graden. Vooral in het oosten kan later een stevige onweersbui ontstaan met hagel en windstoten. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

slapen op de grond, maar waarschijnlijk brood hem.

Nieuwsnacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De stikstofplannen van landbouwminister Jamie van Essen zijn nog onderwerp van overleg binnen het kabinet. Het pakket moet de stikstofuitstoot fors verminderen via strengere regels voor landbouw, verkeer en industrie. Vrijdag worden de plannen besproken in de ministerraad, terwijl details en mogelijke wijzigingen nog onduidelijk zijn. Italië en Frankrijk willen een nieuwe vredesmacht in Libanon opzetten zodra de VN-missie UNIFIL eind dit jaar afloopt. Beide landen vrezen een machtsvacuüm en willen bijdragen aan stabiliteit. President Macron en premier Meloni benadrukken dat Libanon geen bron van regionale escalatie mag worden en verdere onrust moet worden voorkomen. Ondanks code rood vanwege de extreme hitte blijven ziekenhuizen in heel Nederland vrijdag open en gaan afspraken, operaties en behandelingen gewoon door. Wel vragen zij patiënten extra voorzichtig te zijn, voldoende water te drinken, rekening te houden met reistijd en alleen op pad te gaan als dit verantwoord is. Defensie blijft weigeren individuele compensatie te geven aan slachtoffers van het Nederlandse bombardement op Hawija in 2015. Daarbij kwamen 70 mensen om het leven. Minister Jezelgus zegt dat dit precedentwerking voorkomt en uitvoerbaarheid lastig is. Een deel van de Tweede Kamer wil de individuele vergoeding, maar er is geen meerderheid voor. Dan nog het weer. Vannacht blijft het droog met minima van 15 graden in het noorden tot 22 graden in het zuiden van het land. Lokaal kan het zelfs boven de 25 graden blijven. Morgen wordt het zonnig en extreem warm met 35 tot 39 graden. Vooral in het oosten is later kans op een stevige onweersbui met hagel en windstoten. Langs de kust koelt het morgenavond iets af. En tot zover het nieuws.

Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De stikstofplannen van landbouwminister Jamie van Essen zijn nog onderwerp van overleg binnen het kabinet. Het pakket moet de stikstofuitstoot fors verminderen via strengere regels voor landbouw, verkeer en industrie. Vrijdag worden de plannen besproken in de ministerraad, terwijl details en mogelijke wijzigingen nog onduidelijk zijn. Italië en Frankrijk willen een nieuwe vredesmacht in Libanon opzetten zodra de VN-missie UNIFIL eind dit jaar afloopt. Beide landen vrezen een machtsvacuüm en willen bijdragen aan stabiliteit. President Macron en premier Meloni benadrukken dat Libanon geen bron van regionale escalatie mag worden en verdere onrust moet worden voorkomen. Ondanks code rood vanwege de extreme hitte blijven ziekenhuizen in heel Nederland vrijdag open en gaan afspraken, operaties en behandelingen gewoon door. Wel vragen zij patiënten extra voorzichtig te zijn, voldoende water te drinken, rekening te houden met reistijd en alleen op pad te gaan